Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn twee gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd tweede in de vrije training en vijfde in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Sugar Radio.
1: For more info, check out robinschultz.com.
0: Robin Schultz returns same time next week.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in. En koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ken, I've been waiting, and I can't believe it's the 52nd anniversary mix. That's it for me, baby. It's the end of the show, but I'll be back, and I'll see you next time.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hear more Melly at MellyFresh.com.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt een brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. En het was lang spannend in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Aan het eind van de blessuretijd maakte RKC Waalwijk met 1-1 de gelijkmaker tegen Roda JC, waarna het aankwam op de verlenging. Uiteindelijk moesten er penalties aan te pas komen en de winst ging naar RKC. In de volgende ronde moeten ze het opnemen tegen Willem II. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse stad.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
1: Bij de natuurbrand bij het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de vijfde plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag tweede bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een nieuw uur. Classic.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, oh yeah, hoor je bij ons extra muziek. ZFM.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond twee gewonde mensen gevonden. Zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon voor 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Jeruzalem, aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslang haspels en noodverlichting. Antiflam Brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

0: Decide It bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. En leuk dat je naar ons luistert. Het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Enrique Iglesias, Can You Hear Me? En ook Taylor Dane en Tell It To My Heart komt er voor je aan. Maar eerst nieuwe muziek. Hele mooie nieuwe muziek van Snelle. En Laat Het Licht Aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Armin van Buuren en Sam Gray. Een dream, a little dream. Ja, mijn hart gaat hier altijd een beetje van huilen. Ja, want in Voorburg zijn 7 gedumpte kittens gevonden. Het gaat om illegaal gefokte katten. Het gaat om Scottish Folds. Ja, dat kan echt niet. De beestjes werden gevonden in de buurt van de Fransstraat. Ze zaten in een mand die tussen de bosjes stond. Het zijn ook verrekte mooie beestjes, zeg. En degene die de kittens heeft achtergelaten is 3 keer een overtreding, zegt Anja. Voor het dumpen van dieren, voor het fokken van verboden dieren en voor het veel te jong weghalen bij de moeder. Dus Scottish Fold, of de Schotse vouwoorkat, wordt die ook wel genoemd, is een ras dat op dit moment verboden is in Nederland. Een fokken van deze katten mag al langer niet. Sinds 1 januari is ook het houden van deze dieren verboden. Ja, wat moeten we er dan mee? Dat is natuurlijk wel een dingetje. Want wat moeten we er dan mee? Want als het beest op dit moment ook verboden is, dan mag je hem dus ook niet houden. Ja, ingewikkeld. Nou, ik hoop toch zeker niet dat dit soort beestjes afgemaakt moeten worden. Want dat lijkt me toch echt vreselijk. Nou goed, slecht nieuws dus. Nou ja, zometeen Enrique Iglesias, Can You Hear Me? En ook Rihanna, 4 or 5 Seconds. Meer TLC, No Scrubs.

classics en hits. Je bent het van ons gewend. Taylor Dane was dit. Tell it to my heart. We gaan richting het nieuws. Het nieuws van het ANP. Ja hoor, vandaag ook hebben we gewoon de hele dag voor jou alle nieuwsfeiten op een rij. En deze komt er ook voor jou van Shakira.

0: vogels aan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken. Al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn dit jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987. Het jack bracht ruim 200.000 euro op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: kom.
1: Toen mijn dochter klein was, had ik het nog niet zo door. Maar toen ze ouder werd, werd het alleen maar erger. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er prachtig uit, zeggen ze.
2: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu aan het Oogfonds.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A. The best grill
5: food in town. Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

Whenever, wherever bij ZFM Zoetermeer. Zo, ik heb het komende half uur nog de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van de nieuwe fantastische track van Sienna, Spiro, The Visitor? Kun je verzekeren, dat is een hele mooie plaat. En ook Mel Smith en Niall Horan, Drive Safe. Mocht je nou onderweg zijn, rij voorzichtig. Ik hoop dat je vandaag gewoon ook niet drinkt als je achter het stuur moet stappen, want dat gaat mis. Laten we dat vooral niet doen. Regel dan even een Bob. Bob, jij? Hè? Ja, iemand moet het doen. Of ga lekker op de fiets, want er is genoeg te doen in Zoetermeer vandaag.

Benten. En kan je me zien bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, we gaan richting het nieuws van 10 uur. Dat betekent dat Lennart je helemaal bij gaat praten. Zometeen na 10 is het weer tijd voor Uit met Irene van Batenburg. We schakelen zo live over naar het CKC. Dan hoor je Irene 3 uur lang met de leukste uitjes op een rij. Want er is genoeg te doen. Vandaag onder andere in de Dorpsstraat in Zoetermeer. De jaarlijkse tackledag. Dus dat wordt weer een groot feest. Allemaal worstvormige hondjes. Veel plezier met Irene. Ik ben er om 1 uur weer. En dit is de Purple Disco Machine. Een hypnotise.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks PvdA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.

0: zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
1: Jeruzalem, the original.
0: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: 1 op de 4 Nederlanders blijft vaak thuis uit angst geen wc te kunnen vinden. Bart heeft er iets op bedacht. Voor alle andere mensen lanceert MDL Fonds de WC-wijzer. Een slimme app waarmee je geschikte wc's in de buurt vindt. Download hem nu. Een initiatief van MDL Fonds. Voorheen Maag-Lever-Darmstichting.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
0: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige

0: uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Dit is Uit met Irene van Batenburg.

Goedemorgen hier bij Uit. Het leukste uitjesprogramma natuurlijk op je radio. En ik heb weer allemaal leuke gasten dadelijk. Ik zie hier Jan Henneke van Gilde Zoetermeer komt langs. Erwin van den Dol met allemaal leuke feestjes. Maar ook Ronald de Hoog. Die vertelt natuurlijk meer over de Bevrijdingsdag. En ik heb ook de eer gekregen om de winnaars bekend te maken van de bandjes die mogen meespelen tijdens het festival De Zoete Inval. Maar eerst gaan we lekker muziek luisteren van Ed Sheeran. Hier is Shivers. Maar doet niet. Het is allemaal live, jongens. En,

0: verder met het volgende uitje. En die ik al klaar had staan. En ja, Zoetermeer zal vandaag natuurlijk helemaal vol zijn met allemaal tackles. Want het is vandaag natuurlijk tackledag. En mijn collega Mark, die heeft Patricia Tjepkema aan de telefoon. En die gaat hier meer over vertellen.
1: Ja, alweer de 13e editie van de jaarlijkse Tackledag in de Dorpsstraat in Zoetermeer. Ongelooflijk. Het is allemaal begonnen ooit met een soort stageopdracht van organiseren evenement. En het is uitgegroeid tot een heerlijk evenement en een groot evenement. Ik heb contact met Patricia Tjepkema van het Dierenparadijs in de Dorpsstraat. Goedemiddag, Patricia.
2: Hoi.
1: Patricia, we zijn gewoon weer een jaar verder, hè? Ongelooflijk. Het gaat zo snel. Heb jij dat ook of niet?
2: Ja, de tijd gaat zeker erg snel.
1: Hey, en de 13e editie, en ik zei het al tegen de luisteraars, maar het begon allemaal ooit met, als een soort stageproject, toch? Hè? Vertel, hoe is het idee ooit geboren om zo'n dag te organiseren?
2: Ja, we hadden een stagiair inderdaad, die moest een evenement organiseren. En we dachten, we doen voor een bepaald hondenras. Nou, dat werd de tackle.
1: Ja.
2: Ja, en we begonnen het eerste jaar met ongeveer 65 tackles. En het is nu uitgegroeid tot een grote dag wat het nu is.
1: Ja, want ik heb zelfs gehoord dat er zelfs mensen uit het buitenland hier naartoe komen met een tackle. En hoeveel tackles komen er dan gemiddeld op zo'n dag?
2: Dit jaar wordt het echt nog drukker dan voorgaande jaren. We hebben nu over de 1500 aanmeldingen. Sommige mensen hebben natuurlijk ook meerdere tackles en niet iedereen meldt zich aan. Dus ja, meer dan 1500 komen er zeker wel.
1: 1500 van die worstjes door de dorpsstraten en die maken een herrie, die beesten. Ongelooflijk. En waarom is het nou per se een tackle geworden? Waarom niet de dag van de pitbull bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik denk dat ze hier in de Dorpsstraat niet zo blij zijn als ik de dag van de pitbull ga organiseren. Tackles zijn natuurlijk gewoon leuke, grappige, kleine hondjes.
1: Ja, en ze zijn echt heel erg eigenwijs en ze hebben ook een echte eigen karakter, toch? Hè? Hoe zit dat precies?
2: Ja, ze doen inderdaad vaak wel echt wat ze zelf willen. En het zijn pittige, leuke hondjes.
1: Pittig, maar leuke hondjes. En dit jaar, wat kunnen we verwachten? Want we weten natuurlijk, je tovert altijd ieder jaar weer iets uit de hoge hoed. Ik heb echt de gekste dingen al voorbij zien komen. Wat kunnen we dit jaar verwachten van de Tackledag?
2: We hebben sowieso natuurlijk weer jaarlijks de groepsfoto wat we ieder jaar hebben. En de tacklebraderie, dit jaar met meer dan 130 kramen. Dan hebben we ook weer tacklerennen, dat is om 1:00. En dit jaar hebben we ook weer iets nieuws en dat is suppen samen met je tackle.
1: Oké, op zo'n sub. En waar, op welk water dan? Of waar ga je dat doen?
2: Op de buurtvaart. Dus tussen de Dorpsstraat en waar de tacklebraderie is, zeg maar, daartussenin.
1: En dan kan je dus samen met je tackle op een sub kan je even door het water.
2: Ja, klopt.
1: Het wordt steeds gekker. Maar leuk. Ja. En tot slot, Patricia, je had het over die groepsfoto. Want staan we nou nog steeds in het Guinness Book of Records of niet?
2: Ja, er is nog niemand die ons record heeft verbroken. Dus zelf willen we dit jaar natuurlijk ons eigen record wel weer verbreken. Dat staat op 582 hadden we vorig jaar. Dus we hopen dat alle tackles die er zijn ook echt naar de groepsfoto komen. En dat we weer een mooi aantal neer kunnen zetten.
1: Ja, precies, want we willen wel verzekerd blijven natuurlijk van het Guinness Book of Records. Want dat is gaaf. Dus hoe laat is dat, die groepsfoto? Dan kunnen mensen dat eventjes goed noteren.
2: Dat is om 12:00 bij het Openluchttheater.
1: Oké, ik zou zeggen alle tackles verzamelen om 12:00 achter het CKC bij het Openluchttheater in Park Palenstein. Het wordt weer een groot feest. Bedankt Patricia voor je toelichting en succes nog even met de voorbereidingen.
2: Ja, dankjewel.
1: Doeg!
2: Ook, doei! Hoe leuk!

0: Ja, lekker nummertje van Miles Smit met Stay If You Wanna Dance. En ik heb weer een leuke theater- en muziektip voor vandaag voor je.
1: Dit is uit.
0: Want vanavond in Bleiswijk, in Theater Het Web, kan je naar de theatervoorstelling Burger Koekoek. En dat begint vanavond vanaf 8 uur. En de kaartjes zijn te koop via de website van Theater Het Web. Ja, en Burger Koekoek, dat is dus een duo van Cor Burger en Robert Koekoek. En zij gaan een muzikale theatervoorstelling geven, vol met humor, scherpe teksten en ook persoonlijke en ontroerende verhalen. Er zullen ook veel lachmomenten zijn en prachtige muziek met instrumenten van een saxofoon, een klarinet, een fluit, nou, noem het maar op. En ze zeggen dus dat je na deze voorstelling anders tegen de wereld aankijkt. Dus nou, ik ben nieuwsgierig. Vanavond vanaf 8 uur dus in Theater Het Web in Bleiswijk. En voor de mensen die meer zin hebben in muziek vanavond, die kunnen naar het optreden van de Golden Earring Tribute Band. En die geven de voorstelling Coming on Strong. En dat is vanavond vanaf 8 uur in het Stadstheater, het Stadstheater in Zoetermeer. En zij gaan natuurlijk alle bekende nummers van de Golden Earring daar spelen. Ook nummers uit de beginperiode van de Golden Earring. Met persoonlijke verhalen en ook een heel mooi decor. Ja, en deze band werkte in andere projecten ook samen met de echte bandleden van de Golden Earring. Dus hartstikke leuk. Dus vanavond de tribute band Golden Earring Undercover. Vanaf 8 uur in het Stadstheater Zoetermeer. En er zijn nog laatste kaarten te verkrijgen via stadstheater.nl. En nu een nummer van de Golden Earring uit 1979.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Er werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Dit is Uit. Met de leukste uitjes voor de regio Zoetermeer en Landsingerland.

0: Daaraan denken kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Ja, de mooie droom van Pieter Fox met het nummer House am Zee. Ja, en heb je zin in een stevige dosis guilty pleasure in Zoetermeer? Dan is er vanavond wat leuks bij 1892 Eten en Drinken in de Dorpstraat.
2: Dit is Uit.
1: Ja, daar is een 80s, 90s en zero's party. En die heet de Guilty Pleasure Edition. En dat is dus vanavond. En dat begint om 8 uur en dat gaat door tot 2 uur in de nacht. En dan kan je natuurlijk allemaal nummers verwachten van de Backstreet Boys, Britney Spears, Aqua, Venga Boys. Nou, alles mag en alles kan. En de DJ's die daar gaan draaien, dat is DJ Jeroen, ook wel bekend van Locomotion en de Disco Giants. Maar ook DJ Peter van de Vinyl Disco Show en DJ Pat van Disco Vibes. En er is ook nog een hele mooie dansvloer met allemaal LED-verlichting waar je lekker uit je dak op kan gaan. Dus dat wordt een heel vrolijk en vooral ook fout feestje vanavond bij 1892 Eten en Drinken in de Dorpstraat nummer 74A. Ja, dus vanaf 8 uur tot 2 uur in de nacht. En tickets zijn te koop via 1892etenendrinken.nl. Maar ik mag gratis kaartjes weggeven voor vanavond. En wil je die scoren? Stuur dan even een persoonlijk berichtje via de socials van ZFM Zoetermeer. En wie weet sta jij daar vanavond lekker uit je dak te gaan met je vrienden of familie. En iedere winnaar maakt kans op 2 kaarten, zodat je natuurlijk niet alleen hoeft te gaan vanavond. Ja, en nu ook tijd voor een foute hit op je radio. Hier is Mambo No. 5 van Lou Bega.

0: muziek van de zangeres Ray. Je hoorde Where is my husband? Ja, en Erwin van der Nol is weer gezellig aangeschoven, want er zijn deze week weer allemaal leuke feestjes bij de Caribbean Corner.
1: Dit is uit.
0: Goedemorgen Erwin, brand los zou ik zeggen. Wat voor leuks heb je allemaal in petto voor ons?
2: Goedemorgen Irene, daar zijn we weer gezellig.
0: Zijn we weer?
2: Ja, zijn we weer.
0: Leuk.
2: Wat een gevecht om je heen te komen met al die tackles, zeg. Hey. Oh, vorig jaar liep ik hier met een Jinju, die was echt niet blij in ieder geval. Het was wel de liefste hond van de wereld, maar die zegt tegen mij, wat doe je me aan? Maar we zijn daar.
0: Ja.
2: We zijn daar.
0: Maar het is toch een bijzondere dag in Zoetermeer, met al die
2: zeker,
0: tackles.
2: Ja, natuurlijk. In Duitsland doen ze er een broodje omheen, maar het is wel leuk om naar te kijken.
0: Ja.
2: Nee, maar Irene, vanavond hebben we iets zo leuks. Vanavond hebben we de tweede editie van Zoetermeer is Alive.
0: Ja, Zoetermeer is zeker live, hè. Kijk alleen al naar vandaag, tackledag en zo.
2: Weldag.
0: Hoeveel mensen daarop afkomen. Maar dus ook in de Caribbean Corner vanavond.
2: Ja, we hebben een heel nieuw concept. En we hebben de eerste editie hebben we al gehad. En weet je wat er zo leuk was? Het was bommetje vol. We kiezen namelijk het volgende. We willen graag artiesten hebben. En een super DJ, die hebben we ook. Die Nederlands en Engels nummers zingen. Want dan krijg je natuurlijk gemêleerd publiek.
0: Oh ja, ja.
2: Dat is toch veel leuker. Want dan krijg je niet enkel het kroegenpubliek, niet enkel maar het festivalpubliek. Maar we mixen gewoon lekker alles tezamen. En ze zingen Nederlandse nummers. Engelse hits. Dus ja, het is fantastisch.
0: Het wordt één groot feest dus vanavond daar. En jij gaat het ook weer lekker presenteren, zie ik, hè?
2: Pauzeclown is weer aanwezig.
0: Ja, dus er wordt zeker een feestje vanavond. En hoe laat begint het vanavond, het feestje?
2: Het begint om 9 uur.
0: Ja.
2: En dat is hartstikke leuk. We hebben tussen 9 en 10 hebben een happy hour. Dus dat is helemaal hartstikke gezellig.
0: Oh.
2: Dat zijn voor prijzen namelijk. Daar kun je in de supermarkt nog niet eens een drankje voor halen.
0: Okay.
2: Dus dat is extra motivatie om te komen. Dan begint er een DJ. Een hele jonge DJ. En die gaat echt Nederland bestormen. Dus ja, die heeft mij vandaag ook nog gebeld. En zei, Erwin, ik heb zoiets gaafs in elkaar gezet. Ik zeg, super, we zijn trots dat je er bent. Dus,
0: DJ Jimmy D?
2: DJ Jimmy D, ja.
0: Goed, hè? Ja, ja. Oh, oké. Okay. Leuk, leuk. En ook optredens dus van, ik zie hier Delano Krijnen.
2: Ja, het zijn verschillende artiesten, onder andere Delano Krijnen.
0: Ja.
2: En dat is echt een jong talent. En die woont nu in Zoetermeer, die komt eigenlijk uit Den Haag.
0: Uh-huh.
2: En ja, die breekt echt door. Die is echt in het hele land is die aan het zingen. En gisteren heeft hij nog in Amsterdam opgetreden. Dus ja, ik ben trots dat hij hier is. Net zoals alle anderen die daar komen. Want ja, het zijn stuk voor stuk allemaal toppers.
0: Ja, ik zie hier ook Nick Dane, Tim Rietbroek, Mike Nieuweburg. En ook Samantha. Dus ja, dat wordt een leuke avond vanavond.
2: En we hebben er eentje toegevoegd, hè? Tyrone.

0: Ja, zeker. Dus hartstikke leuk vanavond vanaf 9 uur tot 1 uur in de nacht bij de Creaming Corner in de Dorpstraat. Maar dat is nog niet alles, want vrijdag is er ook nog een feestje.
1: Ja. Dan hebben we de beroemde muziekbingo.
0: Oh.
1: Ja, dat is geweldig. Dat is werkelijk één groot feest. We hebben de grootste, maar zeker ook gezelligste, hilarische muziekbingo van heel Zoetermeer. Niet te evenaren. En we hebben dit keer het thema 2000. Dus de hits van 2000 tot en met 2009. Nou, geloof me, iedereen gaat op de banken. Ik loop volop in de Polonaise. We maken met z'n allen één groot feest. En ik ga je vertellen, we zijn binnen no time uitverkocht. We hebben, dames of heren, nog maar 5 tickets.
0: Oh echt? Nou, dan moet je wel heel snel zijn.
1: Dan moet je echt heel snel zijn, want ja, we hebben plaatsen gecreëerd om nog wat extra tickets te kunnen brengen voor de mensen, want er is zoveel aanvraag. Maar kan jullie vertellen, we hebben er nog maar 5. Dus ja, wees er snel bij, want dit wil je gewoon niet missen. Dit is gewoon echt iets heel leuks voor Zoetermeer.
0: Ja.
1: Wij zoeken bij Caribbean Corner en Krankenveeplein echt voor dingen wat in Zoetermeer nog niet inwezig is. En ja, Zoetermeer is alive. Dat willen we natuurlijk met z'n allen creëren. Want ja, het is toch zo'n leuke gemeente Zoetermeer. Daar moet er gewoon weer leven in komen.
0: Ja, er is best wel veel leven, hè. Als je naar mijn programma luistert. Yeah. Iedere zaterdagochtend is er genoeg te doen in Zoetermeer. Maar zeker leuk ook deze feestjes. En kan je dat een beetje uitleggen hoe dat dan in zijn werking gaat, zo'n muziekbingo? Want ik kan er eigenlijk niet zo goed voorstellen hoe dat...
1: Ja, dan ga ik je vertellen, Irene. Ja. Nou, heel simpel. Iedere dame of heer van aanwezigen, die krijgt een bingo-kaart.
0: Ja.
1: En normaal staat er Bertas 11, Isaac, Nathalie 21. Ik noem een heel gek voorbeeld. Wat hebben we nu? We hebben een kaart. En daar staan muzieknummers op met artiesten. Bijvoorbeeld Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Oh ja, ja.
1: Dan gaat de muziek gaat draaien. En door middel van de herkenning van de muziek moeten de mensen op een bingo-formulier dat invullen. Denk, hey, wacht even, ik hoor Whitney Houston. En dan kruisen ze eraan.
0: Ah, ja.
1: Maar het leuke natuurlijk ook van het hele verhaal is, iedereen kent die nummers, want het zijn allemaal herkenbare hits. Dus ja, dan gaat die schuif naar beneden en dan gaat iedereen zingen en dansen en feesten.
0: Feest.
1: Ja, het is pas feest als Erwin is geweest natuurlijk. Ja, dus ja, we maken daar één groot feest van natuurlijk met z'n allen.
0: Nou, hartstikke leuk. Dus deze muziekbingo is aanstaande vrijdag dus bij de Creaming Corner. En dat begint om 8 uur. En wil je nog kijken voor tickets, dan moet je even snel naar de website dus nog. Want er zijn er nog maar een paar verkrijgbaar. En dat is leclubbarbecue.nl. Nou, heel erg bedankt weer, Erwin, voor alle leuke feestjes die we deze week alweer gaan meemaken hier in Zoetermeer. En ja, ik ga nu even een nummertje draaien. Ben jij een beetje een sugar daddy, Erwin?
1: Nou. Een sugar daddy. Nou, beter dan een sugar granddaddy. Nee, ja, het is toch belangrijk dat je goed bent voor een vrouw, of niet?
0: Ja, ja, vind ik ook.
1: Klaar.
0: Oké, zing mee met Roxy Dekker.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.

0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige borrels.

0: op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Dit is Uit. Alle toffe uitjes op een rij. Met Irene van Waterburg.
2: Een springfestijn voor de kids. En Jan Henneke van Gilde Zoetermeer komt langs. Maar nu eerst de jongens.

0: Ja, je hoorde de zanger Neil Horan met het nummer Dinner Party. En van een dinner party gaan we naar een springparty.
1: Dit is uit.
0: Hebben je kids te veel energie en weet je niet meer hoe je ze moet vermaken in de meivakantie? Dan heb ik hier een leuke tip. En dat is in de Zilverdoom in Zoetermeer. Want daar kan je lekker springen tijdens Rico's springspektakel. En dat kan je nog doen tot en met vrijdag 8 mei. En dat begint vanaf 10 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. En dit is speciaal voor kinderen en gezinnen. En het is ook een indoor uitje. Dus mocht het weer niet meezitten, dan kan je ook gewoon lekker daarin gaan. En dan kunnen kids lekker zich uitleven. Ik zie hier, er is een grote overdekte speelhal met springkussens, stormbanen, interactieve attracties. En dat wordt natuurlijk een leuk uitje voor in de meivakantie. En wil je hier kaartjes voor kopen, dan kan via springkussenfestivalzoetermeer.nl. Nou, een echte springfeest dus in de Zilverdoom in Zoetermeer. En nu een feestje op je radio met de

0: muziek van One Direction met het lekkere nummer What Makes You Beautiful. Nou, de komende week herdenken en vieren we in Zoetermeer 81 jaar vrijheid met muziek en allerlei activiteiten.
1: Dit is uit.
0: En daarom is Jan Henneke aangeschoven van Gilde Zoetermeer, die meer gaat vertellen over de georganiseerde fiets- en wandeltochten die deze week te doen zijn in Zoetermeer. Nou, goedemorgen Jan. Mag ik Jan zeggen?
2: Zeker, dat mag.
0: Oh, dat is fijn. Kan je meer vertellen over het Gilde Zoetermeer? Wat houdt dat precies in?
2: Ja, het Gilde Zoetermeer heeft een aantal gildes daaronder, waar de stadsgids er één van is. Daar ben ik dan de coördinator van, maar daarnaast hebben we ook een gilde klussendienst. Die doen kleine klusjes voor mensen die dat zelf niet meer kunnen.
0: Oh, dat is
2: en we
0: cool.
2: hebben een gilde samenspraak. Dat is de grootste club eigenlijk van het gilde. En dat zijn taalmaatjes eigenlijk. Mensen die anderstalig zijn op weg helpen met de Nederlandse taal.
0: Oh ja, dat zijn hele mooie activiteiten die we allemaal doen. Deze week zijn er wel ook speciaal twee tochten staan op het agenda. Zoals een fietstocht en een wandeltocht. Kan je daar iets meer over vertellen? Hè? Zoals bijvoorbeeld aanstaande zondag. Dan zie ik een mooie fietstocht.
2: Klopt, ja. Morgen hebben we de zogenaamde Jolly Duck fietstocht. Dat is met een gastgids die we daarvoor hebben, Maarten Haviga. Dat is de man die heel veel weet van de Jolly Duck. Dat is een Amerikaanse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog in 1945 een noodlanding heeft gemaakt in de Geerpolder. Nadat hij door luchtafweer geschud, nadat hij de bommen had afgeworpen boven Duitsland, eigenlijk in de problemen kwam. En het verhaal, de fietstocht, volgt dan eigenlijk de vluchtroute van John McCormick. Dat is een van de bemanningsleden die uit handen wist te blijven van de Duitsers. En eigenlijk de route die John McCormick, nadat hij de vlucht heeft genomen vanuit de noodlanding die geweest is, dat is de route die zeg maar de stadsgidsen dan met een groepje mensen gaan maken. En dat eindigt ofwel in Zoetermeer, als je de korte fietstocht doet, ongeveer 15 kilometer. Of als je de lange fietstocht doet, dan eindigt die, ook heel interessant weer, bij de Jolly Duck. En dat is dan de jachthut waar het verzet eind 1945 heeft gezeten. En waar John McCormick zich bij heeft aangesloten. En dat is in Zevenhuizen. En daarom is die route wat langer.
0: Langer, ja. Oh, maar wel heel mooie route. En hoe laat begint deze route?
2: We beginnen om 2:30. En dat is bij het herdenkingsmonument van de Jolly Duck in de Meerpolder. Geerweg nummer 8. En daar starten we zeg maar onze fietstocht. En er zijn nog steeds een aantal plaatsjes beschikbaar. Want het is niet ongelimiteerd het aantal deelnemers. Want als je met een te grote groep op de fiets gaat, dan wordt het wat lastig om dat allemaal te beheersen.
0: Ja.
2: Maar er zijn nog plekjes, dus jij kan ook nog mee fietsen als je wil, Irene.
0: Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ik hou wel van fietsen. hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deze
2: tocht? Het liefst hebben we dat ze zich even aanmelden via de website van het Gilde Zoetermeer. Omdat we dan inderdaad kunnen zien hoeveel deelnemers we hebben. Maar ook in het geval dat, nou is dat morgen niet aan de orde, maar mocht het zo zijn dat er noodweer voorspeld wordt, dan kunnen we de mensen ook gewoon even van tevoren laten weten als we bijvoorbeeld iets moeten afmelden. Nou zal dat morgen niet het geval zijn, maar we hebben liefst wel even dat de mensen zich melden bij ons.
0: Ja, want de weerberichten zijn goed.
2: Dat is nogal wisselend, maar er is geen noodweer voorspeld voor morgen.
0: Oh,
2: dus
0: dat is mooi. Dat
2: buitje kan gebeuren, maar daar hebben de mensen meestal niet zo'n probleem
0: mee. Nee, dat is niet zo heel erg op de fiets. Ja, en dat is nog niet het enige, want op woensdagmiddag staat er ook wat op de planning, toch?
2: Ja, dat klopt. Dan hebben we een wandeling, hè, want de stadsgidsen doen fietstochten of wandelingen. Ook boottochten, maar dat is nu niet aan de orde,
0: ja, ook
2: overigens.
0: Ook boottochten, leuk.
2: Maar woensdag gaan we wandelen. En dan is dat ook weer in het thema van de oorlog eigenlijk. Of ja, inderdaad, Zoetermeer in oorlog hebben we de wandeling genoemd. We starten dan bij het Historisch Genootschap in de Dorpsstraat. Mensen hebben dan de gelegenheid om daar de tentoonstelling te bekijken. Vrijheid, Blijheid. Die zeg maar zich focust op wat hebben we allemaal te te danken aan, zeg maar, de bevrijding? En welke vrijheden hebben we in de loop van de jaren daarna ons allemaal kunnen permitteren? Maar de wandeling is dan ook weer eigenlijk gericht op het stukje oorlog, maar dan breder. Eigenlijk vanaf het moment in 1939 dat de mobilisatie plaatsvond. En vervolgens inderdaad via een wandeling langs allerlei bekende punten in de Dorpsstraat. Vertellen we dan het verhaal over wat er zoal in Zoetermeer in die periode allemaal is voorgevallen.
0: Ja, nou, prachtig. En vanaf hoe laat begint deze wandeltocht op woensdagmiddag?
2: Nou, in principe 2 uur. De mensen kunnen zich het liefst even daarvoor melden bij inderdaad het historisch genootschap, omdat ze dan inderdaad ook even de tentoonstelling kunnen zien.
0: Dat is wel leuk. Ja, kan je dat gelijk combineren?
2: Absoluut.
0: En ook via de website kunnen mensen zich hier ook voor aanmelden.
2: Ja, dat is inderdaad dezelfde methodiek. www.gildezoetermeer.nl.
0: Nou, duidelijk. Nou, hele leuke, het is niet leuke, maar mooie, interessante fiets- en wandeltochten dus deze week. Georganiseerd door Gilde Zoetermeer. Dus ik zou zeggen, hou dat in de gaten. Nou, hartstikke bedankt Jan voor je komst. En heel veel plezier deze week ook met de mooie tochten die jullie verzorgen voor de mensen.
2: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Dus kortom, het wordt leerzaam, indrukwekkend. En voor wie meer wilt weten over Zoetermeer in de oorlogstijd, doe mee met deze wandel- en fietstochten. En het is ook gewoon helemaal gratis. En ik ga nu een mooi nummer draaien. Een klassieker met een diepe boodschap. Dit is Dire Straits met Brothers in Arms.
3: These mist curls

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen. Maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En de man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. De politie is op zoek naar getuigen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijn Waarmans van de ANWB. Er staat file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Ook staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum een half uur door een ongeluk ook. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best grill food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
4: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer en het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
3: Dit is Uit, met de leukste uitjes voor Zoetermeer en Lansingerland.

0: De nummer 1 in de top 40. Je hoorde Fever Dream van Alex Warren. We hebben een super gaaf poppodium in Zoetermeer en dat is De Boerderij. En de hele week kan je daar genieten van optredens van bandjes en zo ook op zondagmiddag. Want dan kan je genieten van Ace Plays New Young. En dat zal zijn in het podiumcafé van De Boerderij. En de intree is gewoon helemaal gratis. Het optreden begint om 2:30 en de band Ace brengt die middag 2 volledige akoestische sets met muziek van Neil Young. Nou, bekende nummers als Heart of Gold, Old Man en Rocking the Free World die komen voorbij. En ook het album Harvest uit 1972 wordt volledig afgespeeld, aangevuld met wat minder bekende nummers. Maar dat is nog niet alles, want op donderdagavond kan je ook genieten van muziek in het podiumcafé van De Boerderij. Want daar treedt dan de coverband Morris Hart op. En die gaat daar ook lekkere muziek spelen. Een mix van blues, rock, soul en funk. En dit optreden begint dus op donderdagavond om 8:30. En ze gaan ook een groot deel van de set van Beth Hart Tribute brengen. En deze coverband bestaat uit 4 ervaren muzikanten. Nou, dus 2 gratis toegankelijke optredens in het podiumcafé van De Boerderij. Vol rock en blues. En nu ook met Sheryl Crow. Here is All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Een echte disco-klassieker uit 1977, maar blijft nog steeds lekker. Nou, de kids, die hebben 2 weken meivakantie. En hoe moet je ze nou 2 weken lang vermaken?
1: Dit is uit.
0: Ik heb leuke en leerzame meivakantietips dus voor de kids. Op maandag van 3 tot 5 uur is het Repair Café open in de Ambachten Werkplaats bij Inzet, Buitenweg en De Leijens. En dat zit aan de Teldesrode nummer 25 in winkelcentrum Buitenweg. Nou, deze middag is speciaal voor kinderen van 8 tot 14 jaar. En dan gaan ze samen met de vrijwilligers van het Repair Café ontdekken hoe apparaten van binnen werken. Ja, ze leren dus hoe je ze uit elkaar haalt en wat je dan misschien zelf kunt repareren als er iets kapot is. Nou, dat is misschien heel handig voor thuis ook, dat ze de apparatuur zo kunnen repareren. Nou, de deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig. En dat kan via inzet-indewijk.nl. En voor de kids die koken leuk vinden, is er op woensdag een gezellige kookworkshop bij activiteitenlocatie Buitenweg aan César Frank Rode nummer 64. Nou, tussen 00:30 en 2:00 gaan de kinderen samen de keuken in om een heerlijke lunch te maken. Er is voor ieder wat wils en het draait vooral natuurlijk om plezier en het samen koken. En ouders zijn ook van harte welkom om gezellig mee te doen of

met een leuke schaakactiviteit. Ja, op woensdag dus van 1 tot 2 uur en op donderdag van 3 tot kwart over 4 kunnen kinderen leren schaken en ook slimme zetten oefenen. De schaakles is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. En ook ouders zijn hier gewoon gezellig welkom om mee te doen en aan te schuiven. En ook vriendjes en vriendinnetjes. Nou, de deelname voor deze schaakactiviteit is gratis. En aanmelden vooraf is niet nodig. Ja, en Inzet organiseert iedere week dus heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. En dat kan je allemaal vinden via de website inzet-indewijk.nl. En nu de soundtrack van de animatiefilm Goat. Dit is I'm Good van Jelly Roll.

0: Dit is het radionieuws op ZFM Zoetermeer.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 12 uur.
0: Zoetermeer krijgt de komende jaren flink meer ouderen. Richting 2040 verdubbelt het aantal huishoudens met iemand van 85 plus. Tegelijk wonen nu al duizenden mensen met een mobiliteitsbeperking in een huis dat niet geschikt is. De vraag naar toegankelijke woningen en zorg stijgt dus hard, terwijl er juist minder zorgpersoneel is. Experts zeggen: richt wijken slimmer in, met zorg dichtbij en meer steun voor mantelzorgers. Zoetermeer staat voor een flinke uitdaging. En in meerdere gemeenten in Zuid-Holland verlopen de coalitieonderhandelingen moeizaam. In plaatsen als Zoetermeer, Gouda en Westland zijn de grootste partijen buitenspel gezet of lukt samenwerking niet. In Zoetermeer werd de PVV wel de grootste, maar andere partijen zien samenwerking nauwelijks zitten. Daar gaan GroenLinks-PVDA, D66, VVD en CDA nu verder praten over een nieuwe coalitie. En FC Zoetermeer lijkt zich neer te leggen bij degradatie uit de tweede klasse. De ploeg staat laag op de ranglijst en heeft nog maar weinig wedstrijden om het tij te keren. Binnen de club groeit het besef dat handhaving moeilijk wordt, al wordt dat naar buiten toe nog niet uitgesproken. Vorig seizoen streed FC Zoetermeer nog om promotie, maar nu dreigt een snelle terugkeer naar de derde klasse. Tot zover. Voor meer nieuws kijk je op zfmzoetermeer.nl.
2: Dit is Rijnbaarman van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Central Park. Buur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Jeruzalem, aan de

0: Reddingswering voor het Leven. Het wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Dit is Uit. Alle toffe uitjes op een rij. Met

uit te brengen. Je hoorde Bruno Mars met het nummer Risk It All. En we zijn aangekomen bij de theatertips voor aanstaande maandag 4 mei. Want in het Stadstheater Zoetermeer in de Grote Zaal speelt die avond de voorstelling Fly on the Wall. En dat is onderdeel van Theater Na de Dam. In deze speciale voorstelling onderzoeken dus 11 jongeren uit Zoetermeer en omgeving de geschiedenis van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat doen ze niet via feiten en jaartallen, maar via gevoel, beweging, muziek en verbeelding. Met brieven, gesprekken met ooggetuigen, klanken en fysiek spel zoeken zij naar deze geschiedenis toen en nu wat dat nog steeds met ons doet. Zijn twee speelmomenten op maandag. Eentje begint om 7 uur tot 8 uur. En de andere begint om 9 uur tot 10 uur in de avond. En na de eerste voorstelling vindt natuurlijk om 8 uur het landelijke stiltemoment plaats. En bezoekers van deze voorstelling zijn dan ook van harte welkom natuurlijk om daar dan ook bij stil te staan. Nou, kaartjes zijn te verkrijgen via stadstheater.nl. Maar ook in CKC Zoetermeer in de theaterzaal is het indrukwekkende verhaal te horen van de John McCormick story. Nou, acteur en verteller Laurens de Groot die neemt je mee in een waar gebeurd verhaal van John McCormick. Dat was een 23-jarige Amerikaanse boordschutter. En nadat zijn bommenwerper op 22 februari 1945 neerstortte in de Geerpolder, belandt hij via boerengezinnen in het Zoetermeerse verzet. Daar krijgt hij een keuze. Onderduiken of meevechten. En John die kiest dus voor dat laatste. De voorstelling in het CKC begint om 9 uur en is gebaseerd dus op directe bronnen en vervolgonderzoek. En na afloop is er de mogelijkheid om samen te lopen naar het graf van John McCormick naast de Grote Kerk. Nou, meer informatie is te vinden via ckc-zoetermeer.nl. En de toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Een bijzonder lokaal verhaal op een avond die in het teken staat van herdenken en stilstaan. En daarom nu ook een nummer van de Frank Boeijen Groep. Dit is Zwart-Wit.

0: Ja, dat was natuurlijk een lekker nummertje van Sambar 12 to 12 hier op je radio. Op dinsdag 5 mei vieren we samen de vrijheid. En dan wordt er natuurlijk altijd groots uitgepakt in Zoetermeer. De dag begint allereerst met de vrijheidsmaaltijden. Georganiseerd door Magisch Zoetermeer. En op meerdere plekken in de stad openen dan wijkgebouwen en bibliotheeklocaties hun deuren voor deze bijzondere lunch. Tussen 12 uur in de middag en 2 uur kan je samen aan tafel om de vrijheid te vieren. Stil te staan bij wat dat betekent en met elkaar in gesprek gaan. En iedereen is welkom. De vrijheidsmaaltijden zijn gratis en draaien dus op om ontmoeting, gesprekken en verbinding. Nou, wil je hier aan meedoen? Schrijf je vooraf in via magischzoetermeer.nl en kies een locatie bij jou in de buurt. En vanaf 12 uur in de middag, ja, dan begint het grote feest in de stad. En daarom is DJ Ronald de Hoog bij mij aangeschoven. Bekend ook van het radioprogramma De Vrijdagmiddel... Maar zo, dat komt er niet uit. Ga jij het zelf zeggen, Ronald?
1: We begonnen met de borrel, of niet?
0: Ja. De vrijdagmiddagborrel bij ZFM, hè?
1: Helemaal, ja.
0: Hoe laat begint jouw programma op vrijdagmiddag?
1: Officieel altijd om 2 uur.
0: Om 2 uur, nou. Altijd gezellig, dus let op vrijdagmiddag. Zet even je radio aan op ZFM Zoetermeer. Maar jij gaat ook lekker meewerken, hè? Om er een goed feest van te maken aanstaande dinsdag.
1: Ja, ik mag daar inderdaad ook aansluiten. En ik mag het Vrijheidsplein, het bevrijdingsplein voor mij rekening nemen.
0: Ja.
1: En dat is gericht op de kinderen. Maar er is natuurlijk ontzettend veel te doen. Niet alleen op bevrijdingsdag. We hebben natuurlijk de week rondom bevrijdingsdag. Want Zoetermeer is uiteindelijk op 10 mei pas bevrijd.
0: Ja.
1: Dus er is een hele week vol met activiteiten. Een heleboel leuke dingen. Te veel om hierop te noemen, want dan zijn we nog tot 2 uur bezig, denk ik, vanmiddag. Maar wat ik wel even wil benoemen is één dingetje wat ik best wel zelf een heel de aandacht waard vind.
0: Ja.
1: Is Filmhuis Cameo. Die zendt de film Het meisje met rode haar uit.
0: O ja, het is een mooie film. Ja,
1: ja, die is zelf nieuw uitgebracht met René Sauterdijk en Huub Stapel in de hoofdrol. En die is natuurlijk bekend sinds... tijdens de oorlog is zij gestopt met haar rechtenstudie. En heeft zij zich aangesloten bij het verzet. En vandaar ook de Hannie Schaftrode hier in Zoetermeer. Zij heeft toch best wel veel betekend toen de tijd. En die film die draait ook in de filmhuis Cameo.
0: Ja, en die zit in het CKC, hè, tegenwoordig.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Dus wat dat betreft, het wordt steeds centraal allemaal. En
0: ja.
1: Zeker de plek om te zijn. Maar ook de plek om te zijn, als je meer wil weten trouwens over die Vrijheidsweek. Er zijn een heleboel dingen te doen.
0: Ja, het is echt van alles.
1: Ja, je kunt ons vinden sowieso op Facebook. En dat is natuurlijk Bevrijdingsfestival Zoetermeer. Daar staan alle highlights staan erop. Maar ook op de website hetbevrijdingsfestival.nl.
0: Ja.
1: Daar staan alle acts ook van onder andere het Bevrijdingsfestival.
0: Ja, het hele programma.
1: Ja.
0: Voor de hele week.
1: En ja, inderdaad. En ja, als we het toch over het programma hebben. Het programma van 5 mei.
0: Ja.
1: Het Bevrijdingsfestival. Ja, dat is vol. Bommetje vol.
0: Ja.
1: Om het wel even in de termen te houden. Maar wel leuk. Het is gevarieerd. Er is voor iedereen. Is er wat. Voor de kinderen. Voor de jongeren. Voor de wat oudere jongeren. Om het maar eventjes te zeggen.
0: Oh ja, val ik daar ook nog onder?
1: Ik zeg altijd, je bent zo oud als je je voelt. Hè?
0: Nou ja, daar val ik eronder. Ja, oké, ga verder.
1: Ik weet niet of je, de grootste namen die we natuurlijk al een tijd lang genoemd hebben, dat zijn de bankzitters.
0: De bankzitters, ja.
1: Dat is echt YouTubers die per ongeluk hits gingen maken. Nou, dat is het succesverhaal van de jongens.
0: Ja.
1: Doen het goed. Hebben gewoon echt leuke nummers op dit moment. De laatste singles zijn natuurlijk Uitslover samen met Samuel Welten. Dus dat belooft meteen al een knaller te worden met de opening.
0: Ja, het is de opening, hè? En die staan op de main stage.
1: Ja, klopt.
0: Waar is de main stage?
1: We hebben twee podia.
0: Ja?
1: Main stage was echt het grote podium op het grote veld. En dan hebben we ook nog het bevrijdingsplein. En dat is het veld wat ernaast ligt. En dat is gericht op de kinderen.
0: En welk veld bedoel je dan precies?
1: Het is als je het terrein opgaat, het meest van het zwembad af, zeg maar.
0: Oh, je bedoelt het Van Telpark?
1: Ja, Van Telpark.
0: Daar gaat
1: zeker
0: het allemaal plaatsvinden.
1: Ja, oh, sorry. Ik dacht dat iedereen dat inmiddels wel mocht weten.
0: Nee, niet iedereen weet dat. Dus, dus
1: naast het zwembad in het Van Telpark, daar is het festivalterrein. En daar zijn de twee stadia die echt bomvol zitten met hele leuke artiesten.
0: Ja.
1: En ik mag daar zelf ook onderdeel van zijn.
0: Ja, je gaat zelf ook muziek draaien tijdens dit festival. En op welke stage kunnen ze jou vinden?
1: Ik sta zelf op het Bevrijdingsplein, dus voornamelijk bij de kids. Maar daar zijn ook een heleboel artiesten die meedoen. En op het Vrijheidsplein staan onder andere Juf Roos.
0: Oh ja.
1: Dat is wel erg leuk.
0: Ja.
1: Later op de dag, rond 7:15, DJ Jean.
0: Oh, DJ Jean. Oh,
1: ja, en tussendoor opgevuld door DJ's. We hebben ook de zingende DJ Female. Dus dat is ook weer een hele leuke act, wat toch wel wat gezelligheid brengt. Lokale artiesten, Peter Lahey, die komt ook.
0: Ja.
1: Ik dan,
0: ja.
1: DJ Ronald. Ik heb ook een kinderdisco tussendoor. En ik zal zorgen dat voor iedereen nog wat muziek langskomt. We hebben Rawhide, nou, die is ook niet onbekend. Heeft nog op Koningsdag gestaan hier in Zoetermeer. En de avond wordt op dat podium afgesloten door DJ Richard.
0: Oh, ja, en ik zie je ook op de mainstage op dinsdag. Dus de bankzitters vanaf 1:00.
1: Ja.
0: Maar ik zie ook Replay, ja, fantastische band. Die komt ook vanaf 6:30. Maar ook André Hazes junior vanaf 7:30 in de avond. En de Dirty Daddies vanaf 9:45.
1: Zeker, ja.
0: Dus dat is een hartstikke leuke line-up voor aanstaande dinsdag hier in Zoetermeer tijdens het Bevrijdingsfestival.
1: Ja, zeker. Dus, het is echt voor iedereen is er wat te doen.
0: Ja.
1: De cafés gevierd worden, er kan gewoon gezellig geborreld worden. Er kan lekker gegeten worden. En dus je kunt er gewoon echt de hele dag kun je vermaken.
0: Ja, nou, ik heb er al helemaal zin in. Nou, en wil je de hele line-up bekijken, dat kan via de website hetbevrijdingsfestival.nl. En Ronald, heel erg bedankt voor je komst. En heel veel plezier en succes aanstaande dinsdag.
1: En ook een kleine tip voor de mensen die van plan zijn om te komen. Het kan best wel druk worden, want de voorspellingen voor het weer zijn redelijk goed.
0: Oh ja.
1: Het advies is om met de fiets te komen of met het OV. Want parkeren, dat is altijd lastig. Het kan wel gewoon in het park, maar het is nog steeds om op de fiets te komen.
0: En kom op tijd.
1: Ja, dat zeer zeker.
0: Want dat weet ik van vorig jaar. Hè? Als het vol is, is het vol.
1: Ja, dat is inderdaad wel zo. Vol is inderdaad vol. Maar we hebben genoeg ruimte. Er is genoeg gelegenheid voor iedereen om te komen. We gaan ervan uit dat er ook voor iedereen ruimte is. Maar sowieso voor het programma zou ik zeggen, na het komt vanaf het begin. We beginnen met het binnenhalen van het vrijheidsvuur.
0: Ja.
1: Dus,
0: en daarna gelijk de bankzitters.
1: Er zit nog een stukje tussen, de man met de koffer. Die doet de officiële opening. En daarna gaan we knallen met de bankzitters.
0: Oh, nou dan zou ik lekker op tijd daarheen gaan. Nou, hartstikke bedankt Ronald voor alle informatie. En je hoorde net al André Hazes junior. Die komt dus aanstaande dinsdag naar Zoetermeer. En daar gaan we nu alvast even van genieten. Hier is het nummer Leef.
2: Op een vrijdag in de kroeg. Ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester Van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: soulfood, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
4: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
4: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
7: Dit is Uit. Met de leukste uitjes voor de regio Zoetermeer en Landsingerland.

0: Natuurlijk ook in de week van de vrijheid. Nou, door naar de uitjes en wel voor donderdagavond.
1: Dit is Uit.
0: Ik heb een leuke cabaret-tip voor donderdagavond in Zoetermeer. Want dan staat cabaretier Steven Brunswijk in de kleine zaal van het Stadstheater. Met de voorstelling Navigatie is stuk. Nou, in deze show vertelt Steven op een hilarische en eerlijke wijze over identiteit, ouderschap en de verwarrende wereld van nu. Het zal vooral herkenbaar, scherp zijn en met heel veel humor gebracht. De voorstelling begint om 8:30 in de avond en duurt tot 9:45. En kaarten zijn te verkrijgen via stadstheater.nl. En let op, er zijn nog laatste kaarten te verkrijgen, dus wees er snel bij. Maar heb je donderdagavond meer zin in een spelletje te spelen met je vrienden en familie, dan is er bij de Olpal in het Stadshart aan het Oostwaarts nummer 4 een leuke pubquiz te spelen. En dat begint op donderdagavond vanaf 7:30. En het gaat door tot 11:00 in de avond. Ja, en aanmelden dat kan via de olpal.nl. Nou, allemaal uitjes waar je vrolijk van wordt. En daarom nu een echte Hollandse classic van René Vroeger. Je herkent hem al. Dit is

0: schrijven vanaf haar 11e. Je hoorde Meghan Trainor met Get In Girl. En dat was haar tweede single van haar 7e album Toy With Me, uitgebracht op 13 februari dit jaar. Ja hoor, het is tijd dat ik bekend mag maken wie de gelukkige band zijn die mogen spelen in de boerderij tijdens het festival De Zoete Inval.
1: Dit is Uit.
0: Op zondag 28 juni is het tijd voor Festival De Zoete Inval bij poppodium De Boerderij. En dat gaat een inspirerend festival worden met een podium voor jong en ervaren talenten uit Zoetermeer. En dit wordt georganiseerd door Music Soul House en poppodium De Boerderij. Bezoekers kunnen dan genieten van een breed en afwisselend programma met muziek in allerlei soorten stijlen. Van klassiek tot metal en van pop, maar ook naar poëzie, spoken word, dans, theater en grafisch design. Alles is verspreid over 3 podia. Ik zie hier de Creative Color Zaal, daar zijn optredens, het podiumcafé, maar er is ook een buitenpodium. Daarnaast zijn er ook workshops, ruimte om lekker te eten en te drinken, maar ook merchandise zal aanwezig zijn. En je kan dan ook lekker vrij rondlopen door het gebouw en het terras. Nou, kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. En het programma is dus samengesteld door Music Soul House en De Boerderij, waarbij ook een aantal optredens...

de inzendingen. En de eerste gelukkige winnaar is geworden... de band Tonic. Ja, en dat is een energieke softrockband van het Erasmus College in Zoetermeer. Gefeliciteerd, jongens. Maar jullie zijn niet de enige, want ook de band Experian. Dat is een female-fronted symfonisch met...

dat is de band Illion. En dat is een sfeervolle mix van Ierse folk en lekkere shanties en gaymuziek. Nou, dat is helemaal apart. Gefeliciteerd jongens. En ja, deze bekendmaking van de geselecteerde bands die mogen spelen in de boerderij zullen we ook via een bericht op onze socials delen. Nou, tickets voor zondag 28 juni zijn verkrijgbaar via poppodiumboerderij.nl. En hiermee zijn we ook gelijk aan het einde gekomen van weer een bomvol en gezellig programma. En alles is nog een keer terug te luisteren via de website van ZFM Zoetermeer en RTV Lansingerland. En ik wens je nog een fijne meivakantie en een hele bijzondere bevrijdingsweek. En ik knal er lekker uit met de band Blur. Dit is Song 2.

0: Buslijn 70 in de knel.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 1 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. De helft van het aantal ritten van bus 70 dreigt te verdwijnen in de stad. De enige buslijn die bij het Haga ziekenhuis Zoetermeer stopt, dat meldt AD Zoetermeer. Vervoerder EBS vindt dat er te weinig mensen gebruik van maken, net als lijn 71. Het stadsbestuur en het ziekenhuis zijn het er niet mee eens. Dat er nu een voorstel ligt om lijn 70 minder vaak te laten rijden is opmerkelijk. Zeker na een gezamenlijk onderzoek van het Haga ziekenhuis, het RHOC en de gemeente Zoetermeer, dat vorig jaar het advies opleverde om de bus juist vaker te laten rijden. En op het Koesenkplein in de wijk Palestijn is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free running baan van 13 meter lang waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan een paneel en klimt omhoog via palen. Vorig jaar presenteerde de gemeente 3 ontwerpen voor de nieuwe speeltuin waaruit bewoners konden kiezen. Het meest gekozen ontwerp bestaat uit een trail met onder andere hangplaten, een klimwand, een touwladder en slingertouwen voor grotere kinderen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
2: Dit is Rijn Waarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Daar is het raak tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. Hier is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Jerusalem, the original. De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original. The best grill food. Food in town. Nog steeds vertrouwd lekker.
4: Jerusalem, the original.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
7: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
8: Dat is wel zo prettig ondernemen.
7: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
8: Zonder keuzemenu?
7: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
6: En voor Zoetermeerse ondernemers 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is...

deze zaterdagmiddag natuurlijk ook weer lekker entertainen, hè? Want ik heb de lekkerste radiohits voor je. Er is heel veel ruimte voor muziek. Deze hele middag op jouw Zoetermeerse Stadsradio. Ja, de beste mix van classics en hits hoor je hier voorbij komen. Zometeen Fleming en Meteor. Niet nodig komt er voor je aan. En ook Queen, I Want To Break Free. En wil je zelf een lekkere plaat aanvragen? Dan kan je dat doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. En dan kan je gewoon eenvoudig met ons WhatsAppen. Zo,

Fleming en een Meteor en niet nodig. Bij de middagshow op ZFM. Ja, dit moet even van mijn hart af. Want zoals jullie weten werk ik ook als verslaggever bij Hart van Nederland. Nou, dan doe je echt van alles hoor. Je staat bij grote rampen, bij een brandje. Maar ook bij een heel zielig verhaal. Want in Voorburg zijn namelijk 7 kittens gedumpt. En het zijn niet zomaar kittens. Het is het ras Scottish Fold, moet ik het goed zeggen. En ja, die zijn op dit moment verboden in Nederland. Want die hebben van die schattige oortjes. Maar deze beestjes missen dus kraakbeen. En dat kan ervoor zorgen dat op termijn deze beestjes gezondheidsproblemen krijgen. En daardoor zijn ze op dit moment dus verboden in Nederland. Eigenlijk ben je dus strafbaar als je ze fokt. Ben je op dit moment in het bezit van een Scottish Fold, dan mag je hem ook nog houden. Maar ja, 7 kittens dus in een doos. En in Voorburg gebeurde dat. Nou, de kittens zijn nu opgevangen door een hele mooie stichting uit de regio. En deze stichting ontfermt zich nu over de beestjes de komende tijd. En met 10 weken mogen ze weg. En dan zou je toch denken, ja, maar als ze strafbaar zijn, mag ik ze dan wel adopteren? Ja, via de stichting mag je ze adopteren. Dan krijg je een contract en dan moet het helemaal goed komen. Alleen je bent wel verplicht dus om de beestjes te steriliseren. Dus dan weet je dat in ieder geval. Isle Rock, Rise Up komt er voor je aan. En wil je het hele verhaal nog eens nalezen? Kijk dan even op hartvannederland.nl. En dit is Queen.

De middagshow met Isla Rock en Rise Up bij de Zoetermeerse Stadsradio. Dit is de middagshow. We zijn aan het bijkomen van Koningsdag. Hè? Misschien heb je nog wel een flinke kater. Nou, het was wel weer een optimaal gezellig feestje. En tot aan 7 uur is het ook feest op jouw radio. Jouw Zoetermeerse Stadsradio, want ik heb de lekkerste radiohits voor je. En wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen? Dan ben je meer dan welkom. Doe dat via onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je op het WhatsApp-icoontje en dan kan je met ons appen. Dus laat even wat van je horen. Welke plaat wil jij aanvragen? Misschien heb je wat leuks te melden. Waar je bent geweest misschien Koningsdag. Laat even wat van je horen via de site. En zometeen hoor je deze. Voor de mensen die af en toe horen dat ik... Ja, het is heel asociaal, maar ik zit gewoon te eten. Ja, tijdens dit programma. Dat komt omdat ik vanmorgen 12 kilometer heb gerend. En ik heb een beetje te weinig gegeten, kom ik tot de conclusie. Dus ik zit hier een beetje dizzy achter die microfoon. Dus sorry dat ik wat aan het eten ben. Zometeen Hanson, maar eerst Somjeu en Dark Before the Dawn.

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En twee gewonden bij een ongeluk met drie auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Jeruzalem, aan de Van

0: moment bijzonder wordt.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpsstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.nl.

Wat een heerlijke track van het Savory Duo natuurlijk. En Michael McDonald en Sweet Freedom. Bij jouw Zoetermeerse Stadsradio, je luistert naar ZFM. Wij hebben voor jou altijd de lekkerste radiohits. En natuurlijk het laatste nieuws uit de stad. Dus zometeen gaan we weer eens even een blik werpen. Onder andere bij onze mediapartner Omroep West. Want daar werken wij mee samen. We gaan toch eens even kijken ook bij de regio. In de regio gaan we even kijken bij Den Haag. Want in Den Haag zijn er hele bijzondere ontwikkelingen als het gaat om de vorming van een nieuwe coalitie. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

Jesse J en Price Tag. En je weet het, hè, wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen? Dan ben je meer dan welkom op onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderin in beeld. En dan kan je met ons appen. Dus laat even wat van je horen. Dan even kijken naar het nieuws in Den Haag van onze mediapartner Omroep West. Want dit vind ik wel een hele bijzondere ontwikkeling, want in Den Haag lijkt een nieuwe stap gezet in de moeizame coalitievorming, waar de onderhandelingen eerder stuk liepen op oneenigheid over asielopvang. Ziet verkenner Ahmed Abu Taleb nu toch kansen voor samenwerking tussen Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66? Ja, de gesprekken tussen de twee partijen waren eerder nog spaak gelopen, maar volgens Abu Taleb vormen ze nu de eerste kansrijke stap. Dat komt mede doordat de VVD voorlopig is afgehaakt. En eerst wil dat de grootste partij samen een serieuze poging doen. Dat wil de VVD op dit moment. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat er op dit moment gaat gebeuren. Want het zou toch wel heel erg op zijn plaats zijn als Hart voor Den Haag met die monsterzegen gewoon toch in de coalitie komt. En dat is ook wel verdiend, hè. Want jarenlang zijn ze buitenspel gezet door die zaak rondom Richard de Mos, hè. Vanwege corruptie. Het zou toch goed zijn, ook naar de Hagenaars toe en Haagenese, dat Richard de Mos lekker aan het roer komt. Zometeen heb ik nog voor jou Travassi, want hij was afgelopen dag gisteren. Ik was in Zoetermeer. Maar eerst Teddy Swims.

De middagshow met de Runaway Train. Bij jouw stadszender ZFM. Wij brengen je 24 uur per dag de lekkerste muziek, maar ook het laatste nieuws. Dus zet ons lekker in jouw favorieten in de auto. Dan hoef je nooit wat te missen over wat er allemaal speelt in Zoetermeer. En daarbij natuurlijk ook hebben we de lekkerste hits. Wat dacht je van Love is a Battlefield, een lekkere classic. Maar eerst wil ik het even over afgelopen dagen hebben. Want we hebben natuurlijk Koningsnacht gehad en Koningsdag in Zoetermeer. Dat was namelijk een fantastisch feest op de Pilatusdam in het Oude Dorp. Georganiseerd door Dennis Haring en Saran van Wijk. Zoetermeer Oranje, er was wel wat onenigheid. Want mensen onder de 18 waren op een gegeven moment niet meer welkom op het festivalterrein. Het was gewoon simpelweg te druk en toen moesten ze keiharde keuzes maken. En logisch natuurlijk, want die jongeren komen vaak. Ik heb het gezien, want ik woon daar. Komen soms wel met 25 man tegelijk aan. En zo'n groep van 25 man op je terrein, ja. Het is maar de vraag of ze ook dan nog een beetje geld uitgeven. Want laten we eerlijk zijn, er moet ook geld verdiend worden. Want anders kan het allemaal niet georganiseerd worden. Dus ja, ik vond het niet zo'n hele gekke keuze. Alleen het is natuurlijk best lullig als je daar met je kind van 13 staat. Met je ouders, dat je dan ook niet welkom bent. Kijk, die groepen, die begrijp ik. Maar als je 13 bent en je bent met je ouders en je wil nog eventjes van 6 tot 8 in de avond op Koningsnacht nog eventjes meegenieten. Tot dat dan niet kan, is dan wel weer een beetje jammer. Maar goed, en je kon ook genieten op het Cadenzaplein in het Stadsoort. En daar stond niemand minder dan Trafo. Passie, jawel, hij leeft nog. Bekend van dit nummer natuurlijk. Kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in je wasmachine.

0: Ah, die travassie was ook afgelopen weekend in Zoetermeer. Of weekend, dat zeg ik niet goed. Ik ben de dagen een beetje kwijt. Maar maandag was het natuurlijk Koningsdag. En toen was het travassie in Zoetermeer. Ja.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Nou, even kijken naar vandaag. Er zijn perioden met zon, maar er kan ook af en toe een bui passeren. Met mogelijke stevige buien. Kan ook onweer bij zitten. Het wordt vandaag 20 graden. Morgen is de middagtemperatuur wat minder hoog. Er is ook duidelijk meer bewolking. Ook dan passeren enkele buien. Misschien zelfs nog met een klapje onweer. Volgende week is het overwegend droog met weer wat ruimte voor de zon. Wel gaat de wind draaien naar het noordwesten. En wordt het wat koeler. 17 graden.

0: Korte stroomstoring in het noorden.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 2 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. In de noordelijke wijken van Zoetermeer zijn vrijdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zat bijvoorbeeld de straat De Jachtwerf in de wijk De Leijens ruim 3 uur zonder stroom. Volgens Stedin trof de storing, die rond 2:15 s'nachts begon, ongeveer 1000 huishoudens in meer dan een dozijn postcodegebieden. De storing werd door Stedin om 5:30 gemarkeerd als opgelost. Vorige maand viel de stroom ook al uit in dit deel van de stad. Toen zaten huishoudens rond de Noord-A een paar uur in het donker. En op een afgesloten bedrijventerrein aan de N209 bij Bergse Hoek heeft vrijdagavond een brand geboet. Vlak voor 10:00 s'avonds rukte de brandweer uit naar de parkeerplaats nadat omstanders vanaf de weg vlammen zagen die deden denken aan een brandende vrachtwagen. Bij aankomst bleek dat er achter een rij geparkeerde vrachtwagens pellets en afval tegen een container in brand stonden. Door ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen voertuigen. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.

0: Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original. The best grill food in town. Nog steeds vertrouwd lekker.
1: Jeruzalem, the original. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
0: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Zo, we gaan er weer tegenaan. Op de zaterdagmiddag, 2 uur geweest. De hele middag heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat gaan we allemaal doen dit uur? Nou, zoals altijd heb ik lekkere muziek voor je. Ook Zoetermeerse muziek, ja. Ik kreeg van de week een WhatsApp-berichtje binnen via de app van ZFM. Hey Mark, zou je Summer Thing Ting kunnen draaien? Dat is een nieuwe plaat die Zoetermeerders hebben geproduceerd. Nou, die komt er zo meteen voor je aan. En we hebben aan de telefoon vriendin van de show, Mamadou. En heb je zelf nou ook iets te melden? Wil je iets laten horen op de radio? Doe dat dan even via de website zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan.

0: Are you with me? Muziek van The Lost Frequencies in Are You With Me bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, inmiddels is het wel bekend, maar we zijn te bereiken via de website zfmzoetermeer.nl. Dan kan je met ons appen via het WhatsApp-icoontje. Dus wil je iets melden of wil je een lekkere plaat aanvragen, doe dat dan via de site zfmzoetermeer.nl. En zo kreeg ik ook een heel erg leuk berichtje binnen van Nancy. Ik heb een verzoeknummertje met dit heerlijke weer. Mijn man heeft een nummer geproduceerd en mijn neef heeft hem ingezongen. En het is een echte oorworm. Het gaat om het nummer Summer Fling Thing. En hij kondigt hem zelf even aan.
1: Hey luisteraars van ZFM, hier René uit Zoetermeer. Ook wel bekend als Die Vibes. Ik heb samen met de relaxe stemmen van mijn neef Nigel een nieuw nummer gemaakt. En geloof mij, deze wil je echt op repeat zetten deze zomer. Denk aan zon op je gezicht, goede vibes met je vrienden en natuurlijk die ene summer crush. Ik kan je er nog veel meer over vertellen, maar luister hem, voel hem, zet hem hard. En geniet van Summer Fling Thing van Die Vibes featuring Nigel. Gewoon hier op ZFM.

Geproduceerd door Zoetermeerders. Klinkt hartstikke lekker inderdaad. Een echte oorworm, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En ik moet zeggen, hij bevalt ook wel erg bij de luisteraars. Wat een lekker tropisch nummertje hoor ik net bij jullie op de radio. Krijg ik binnen via de WhatsApp. En zo kwam er nog iemand binnen. Wat een heerlijke plaats zeg, van wie is dit? Dus nou, hij slaat lekker aan. En wij gaan hem dan lekker promoten hier op de radio. Summer Fling Thing hoorde je. Zometeen Summer Homewrecker. En dit is

Cracker was dat bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, we gaan richting het nieuws. Dat is ook helemaal handig altijd. Toch ben je op de hoogte van alles wat er speelt in ons land. En daarna ben ik bij terug met nieuwe muziek van Bruno Mars. I Just Might komt er voor je aan. En ook een lekkere classic van Robert Miles en Children. Maar eerst Alicia Keys. Empire State of Mind.

Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dag is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs. En daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien. De kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: samenkomen. Gezellig eten met familie of vrienden. Meezingen bij de karaoke. Of de hoofdprijs winnen tijdens een muziekbingo. Kijk voor de complete agenda op de website. Ontdek All You Can Taste bij Caribbean Corner. Soul food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De nieuwe track van Bruno Mars en I Just Might bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, het komende half uur ben ik er nog met de lekkerste radiohits. Wat dacht je van Robert Nelson Children? Maar ik heb nog wat gaatjes vrij in de playlist hoor. Dus wil je zelf een lekkere plaat aanvragen? Doe dat dan via onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan staat er links onder een WhatsApp-icoontje. Daar druk je op. En dan kan je gewoon eenvoudig met ons WhatsAppen. Dus doe dat even via onze site zfmzoetermeer.nl. Zou het leuk vinden om even wat van je te horen? En dit is Zoetermeerse muziek, hè? Want Mr. Props, ja, we hebben al een tijdje niks van hem gehoord. Maar hij is opgegroeid in Zoetermeer. En dit was jaren terug een hele grote hit. Waves.

0: Muziek van Lady Gaga en Alejandro. Of Alejandro.
1: TFM presenteert Mars Stamgast.
0: Zo, Mamadou, dag. Welkom in de show.
2: Welkom, mannetjes van de show, van de radio. Doet er meer. Hoe gaat het ermee? Nieuwe week, de koning was jarig. Ik heb geen oliebol, geen tompoes, niks gekregen. Maar ik heb wel genoten van mijn tuin.
0: Ja, want wat vind je ervan? Hou jij een beetje van het koninklijk echtpaar?
2: Ik heb een tijdigheid, maar... Ja, het is ook één keer in het jaar. Dan wordt de flap. Er gaan miljoenen de deur uit. Er wordt gevierd met de koning. Ja, dat is leuk. Maar ja, als ik jarig ben en jij zou bij mij op bezoek komen, ik noem maar wat op, krijg ik taart. En je weet hoe wij lekker eten, gezellig en weet ik het veel. En veel te kosten. Maar goed, als dat leuk is, dat hoort ook, hè, typisch Nederland, zou men dan weer zeggen.
0: Ja.
2: Dat is ook typisch. Ieder land heeft zijn ding. Spanje heeft ook zijn koning en ze weet ik veel wie. En ja, Denemarken. En als je dat even gezelligheid in de tent is ook leuk. Saaie gedoe altijd. Ja, toch? Dus dat betreft is het leuk, gezellig, prachtig. Maar het kost heel veel geld, want dan moet weer opgeruimd worden. Peuken, sigaretten, plastic.
0: Maar goed, Mamadou, het zorgt ook voor verbinding natuurlijk, hè?
2: Is het verbinding als er een heleboel alcohol ook in het spel speelt? Een biertje
0: hier? Ja, natuurlijk zitten de excessen bij. Maar in theorie heb ik gisteren toch...
2: Maar het is leuk.
0: Gisteren heb ik eventjes... Ook eventjes op de kleedsmarkt gestaan voor mijn deur. Want mijn moeder moest al de troep af.
2: Dat was super gezellig, ja. Chapeau. En chapeau aan de dorppraat weer. Gezellig knus met elkaar. Dat is het. Dat is wat ik leuk vind. Gewoon elkaar aanspreken.
0: Nou, dat bedoel ik met die verbindingen. Dat bedoel ik met dat je toch ineens mensen aanspreekt die je normaal misschien niet aanspreekt. Maar op zo'n dag denk je, nou, we zijn allemaal één. Het is gezellig. Dus, en dat moeten we eigenlijk het hele jaar door doen.
2: Toedeloe, van wie dan zegt ook iedere dag, goed voor elkaar gewoon. Probeer het, durf het gewoon. He, doe je mond open, dan past daar er eerst voor. Weet, anders hoef je niet aan. Dan krijg je zo'n lucht. Het is gewoon, goedemorgen, in de bus ook, heb jij dat niet. Maar ja, jij hebt misschien een wakkie, een auto. Maar als je in de bus komt, iedereen zit met zijn neus op die telefoon.
0: Ja.
2: Angstig te kijken van, oh, kom jij in de bus? Waar wil je gaan zitten? Nee, liever niet naast mij. Op telefoons die... Mensen hebben koptelefoons, maar toch krijg je het hele muziek mee. Het gesprek ook van die mensen. Dus ik heb gepraat van lekker met mij in de bus. Dan dat je met Annabel, die net op het werk is aangekomen, vraagt of het op werk is. Weet je wel? Zulke dingen krijg je mee in de bus. Hele verhalen. Dat denk ik, kun je dat straks niet doen in die verbinding als je elkaar weer treft.
0: Nou, hey, ben ik het helemaal mee eens, man. Maar doe wat een wijze taal allemaal weer, hè, op deze dinsdag.
2: Ja, te meer is echt mooi, hè. Maar ja, te veel afval op de grond, dus dan kijk ik naar boven.
0: Ja, ik heb zelf ook weer, wat jij zegt, de Zoetermeer is mooi. Ik heb echt het Westerpark heb ik echt ook weer herontdekt. Want ik ben natuurlijk aan het hardlopen en op een gegeven moment wil je een ander rondje. En dan ga je even wat proberen. En dat Westerpark, nou, dat is toch echt... Ja, wat een... Ik vind het een mooi gebied, joh. Echt zoveel... Zo groot en zoveel groen. Het is echt fantastisch. Dus mensen, ga je stad ontdekken.
2: Daarmee moet je het dan doen, mensen. Pluk wat bloemen, zet het op een vaasje. Geniet van de natuur.

0: Ja.
1: Zo, lekker zeg. Hé, hey, mama, wat zeggen we tot slot altijd?
0: Wij gaan natuurlijk sowieso, we gaan de zomer tegemoet. Wij zeggen, we gaan beginnen iedere dag met elkaar. Hallo, toedeloe, hoe gaat het met jou? Houdoe. Bye bye, zwaai zwaai. Have a nice day.
1: Dat was Mama Doe. En ze zegt altijd, het is altijd toedeloe van Mama Doe. En dat doet ze ook op straat. En dit is Offenbach, Melts Away.

0: jaarlijkse herdenking in het Wilhelminapark.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 3 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. Zoetermeer herdenkt maandag 4 mei burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De herdenking begint met een stille tocht vanaf 7:30 s'avonds bij de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark. De stille tocht wordt geleid door tamboers van muziekvereniging Kunst en Vriendschap. Scoutinggroep John McCormick draagt kransen en bloemstukken. Burgemeester Bezijen, de kinderburgemeester, een afgezant van de Amerikaanse ambassade en Zoetermeerse veteranen lopen mee. Iedereen mag aansluiten bij de stoet. En op het Kroesingplein is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin in de wijk Palestijn, waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free running baan van 13 meter lang, waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan een paneel en klimt omhoog via palen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan op het programma. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app. ZFM,
2: the best grill food in town. Jerusalem, the original.
3: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem,

0: Zomer aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

De beste mix van classics en hits. Dit was Wham en Freedom. Bij de Zoetermeerse Stadsradio. Met zometeen een lekkere track van NSYNC en Bye Bye Bye. Nou, ik ga zeker nog niet weg. Het volgende uur hebben we ook Irene aan de telefoon. Zij zet voor ons een aantal toffe parties in de spotlight. Wat is allemaal te beleven in Zoetermeer. En wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen? Dan kan je dat doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje. En dan kan je gewoon met ons appen. Dus laat even wat van je horen. Welke lekkere track wil jij horen op de radio? Ga ik het voor je draaien. Zo meteen ook nog Shabuzi en Blink Twice, maar eerst Oscar en Wolf

0: ZFM presenteert...
1: Mars Stamgast.
2: En mijn stamgast is Mamadou. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag. Zoetermeer, ZFM en alle mensen van onze geweldige ZFM-show.
2: Wat ben je aan het doen trouwens? Want ik hoor op de achtergrond allemaal geluidjes.
3: Ja, ik ben in mijn Center Parks. Ik eet iets. Ik geniet van het groen.
2: Oké.
3: Okay. Wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben vanmorgen lekker even wezen hardlopen natuurlijk. Hè. Dat doe ik iedere dag. En dat was weer heerlijk. En vandaag de rustig aan en lekker even van de zon genieten.
3: Nou, dat doe ik ook. En wat doet iedereen in Zoetermeer verder?
2: Nou, vakantie vieren natuurlijk, want het is mijn vakantie. Voor de kids.
3: Ja, ik heb geen kleine kinderen meer, maar ik hoor ze wel.
2: Ja, gezellig.
3: Het is hartstikke gezellig. Patatje prik in de buurt.
2: Ja.
3: Mijn kinderen gaan aan het werk. Ik zou zeggen, de ouders ook erbij. Want waarom zou jij liggen op je stretchbed... En je kind gaat dan het vuil van de straat en in de wijk. En
2: oh ja, dat gebeurt? Oh, wat mooi. Dat doen de kinderen.
3: Nou, dat is een initiatief van Buurtwerk, onder andere. Die probeert daarin mee te werken om onder de garages en in de buurt het een beetje schoon te houden.
2: Wat goed.
3: En dat is beloning.
2: Patatje prik.
3: Ja, dat is een initiatief van Buurtwerk en Grow Up.
2: Okay.
3: Natuurlijk onder de leiding mooie vlag ook van de gemeente Zoetermeer.
2: Ja.
3: En ik zou zeggen, eigenlijk moet iedere buurt dat doen. Dus ouders, pak je kinderen aan de hand. Na afloop een lekker ijsje erbij of een kleine barbecue, want het is vakantie. En dus hou je eigenlijk lekker bezig. Zwerfafval is een heel groot probleem binnen Zoetermeer.
2: Ja.
3: En ik vind dat verschrikkelijk. Iedereen, ook de wethouders van Zoetermeer. Ik vind het verschrikkelijk. Losliggende tegels, zakken van de Lidl. Laten we samen ons mooie Zoetermeer ooit... Hè, was het een groenige, geweldige, groeiende stad. Nou, hij groeit geweldig. Maar of het groen, dat is door de natuur, maar niet door de mensen. De mensen maken er een verschrikkelijke rommel van. Alles vliegt en rond je heen en langs je heen. En, nou, gemeente Zoetermeer, kortom, Mamadou heeft dan een vraag. Doe er wat aan en probeer het zo leuk mogelijk in je eigen buurtje te maken. Dus wip een tegeltje, plant wat in. Mark heeft nu een eurotje in mijn machine gegooid. Dus ik ratel door. Dus Mamadou zegt, doe iets, maak het gezellig in je buurt. En dan heb je ook verbinding. Hallo buurman, hi. Hebben jullie nog wat olijfboomzaadjes of weet ik veel wat? Doe het samen. Hè? Wees lief voor elkaar.
2: Zo, dat vind ik ook. En tot slot, vrijdag 24 graden. Dus nog bijzondere ideeën? Ga je er nog erop uit? Of?
3: Nou, kijk, ik wijs Surinaamse mensen, Antilliaanse mensen, anderskleurige mensen. Die hoeven niet die dwang van we moeten aan het strand gaan liggen en bakken en smeren. Dat hebben we thuis ook, dat kunnen we hier. Maar ik zou zeggen, ga erop uit met de fiets. Ga Zoetermeer ontdekken, ook voor de nieuwe mensen die hier wonen. Geniet van de natuur, zwaai naar elkaar. En wat zeggen we dan? Wij zeggen toedeloe. Van wie? Van mij, van Mamadou. Bye bye, zwaai zwaai. Have a very nice day. En wees lief naar elkaar.
2: Dat was vriendin van de show en Mamadou. En wat ze ook zegt, hè, ga Zoetermeer ontdekken. Want we hebben zoveel mooie groene plekken. Het Westerpark. Wat dacht je van het Bentwoud? De nieuwe Driemanspolder. Ja. Beleibos. Noord-A. Nou ja, zeg, ga zo nog maar door. Wat een mooie plek allemaal om even naartoe te gaan. Zometeen Shaboozey en Mel Smit. Blink Twice. Na Eagle Eye Cherry. Save Tonight.

Boezy en Mel Smit. Zo, het laatste nieuws komt er voor je aan. En daarna ben ik bij je terug met, jawel, Celine Dion en Think Twice. Ga ik voor je draaien. Think Twice, sorry. Think Twice. En ook Ed Sheeran, Celestial komt er voor je aan. En de nieuwe track van Niall Horan, Dinner Party. Maar eerst Head Away, een lekkere jaren 90 track. What is

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi.
1: In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Erbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: samenkomen. Gezellig eten met familie of vrienden. Meezingen bij de karaoke. Of de hoofdprijs winnen tijdens een muziekbingo. Kijk voor de complete agenda op de website. Ontdek All You Can Taste bij Caribbean Corner. Soul food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven.
1: Vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Jeruzalem, aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.nl.

was Stap bij ZFM Zoetermeer. Nou, wij gaan zeker niet stoppen. Wil je zelf een lekkere plaat aanvragen op de radio? Een lekkere zomerse track bijvoorbeeld. Of een lekkere guilty pleasure plaat. Nou, dan komt er eentje trouwens ook voor je aan. Celine Dion, Twink Twice. Maar ja, jij mag ook gewoon een plaat aanvragen. Doe dat via onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. En dan kan je gewoon eenvoudig met ons appen. En dit is nieuwe muziek van Niall Horan. Dinner Party.

0: de 13e editie van de jaarlijkse Tackledag in de Dorpsstraat in Zoetermeer. Ongelooflijk. Het is allemaal begonnen ooit met een soort stageopdracht van organiseren een evenement. En het is uitgegroeid tot een heerlijk evenement en een groot evenement. Ik heb contact met Patricia Tjepkema van het Dierenparadijs in de Dorpsstraat. Goedemiddag, Patricia.
1: Hoi.
0: Patricia, we zijn gewoon weer een jaar verder, hè? Ongelooflijk. Het gaat zo snel. Heb jij dat ook of niet?
1: Ja, de tijd gaat zeker erg snel.
0: Hey, en de 13e editie, en ik zei het al tegen de luisteraars, maar het begon allemaal ooit met, als een soort stageproject, toch? Hè? Vertel, hoe is het idee ooit geboren om zo'n dag te organiseren?
1: Ja, we hadden een stagiair inderdaad, die moest een evenement organiseren. En we dachten, we doen voor een bepaald hondenras. Nou, dat werd de tackle.
0: Ja.
1: Ja, en we begonnen het eerste jaar met ongeveer 65 tackles. En het is nu uitgegroeid tot een grote dag wat het nu is.
0: Ja, want ik heb zelfs gehoord dat er zelfs mensen uit het buitenland hier naartoe komen met een tackle. En hoeveel tackles komen er dan gemiddeld op zo'n dag?
1: Dit jaar wordt het echt nog drukker dan voorgaande jaren. We hebben nu over de 1500 aanmeldingen. Sommige mensen hebben natuurlijk ook meerdere tackles en niet iedereen meldt zich aan. Dus ja, meer dan 1500 komen er zeker wel.
0: 1500 van die worstjes door de Dorpsstraten en die maken een herrie, die beesten. Ongelooflijk. En waarom is het nou per se een tackle geworden? Waarom dan niet de dag van de pitbull bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk dat ze hier in de Dorpsstraat niet zo blij zijn als ik de dag van de pitbull ga organiseren. Tackles zijn natuurlijk gewoon leuke, grappige, kleine hondjes.
0: Ja, en ze zijn echt heel erg eigenwijs en ze hebben ook een echte eigen karakter, toch? Hè? Hoe zit dat precies?
1: Ja, ze doen inderdaad vaak wel echt wat ze zelf willen. het zijn pittige, leuke hondjes.
0: Pittig, maar leuke hondjes. En dit jaar, wat kunnen we verwachten? Want we weten natuurlijk, hè, je tovert altijd ieder jaar weer iets uit de hoge hoed. Ik heb echt de gekste dingen al voorbij zien komen. Wat kunnen we dit jaar verwachten van de Tackledag?
1: We hebben sowieso natuurlijk weer jaarlijks de groepsfoto wat we ieder jaar hebben. En de tacklebraderie, dit jaar met meer dan 130 kramen. Dan hebben we ook weer tacklerennen, dat is om 1 uur. En dit jaar hebben we ook weer iets nieuws en dat is suppen samen met je tackle.
0: Oké, op zo'n sup. En op welk water dan? Of waar ga je dat doen?
1: Op de buurtvaart. Dus tussen de Dorpsstraat en waar de tacklebraderie is, zeg maar, daartussenin.
0: En dan kan je dus samen met je tackle op een sup kan je even door het water.
1: Ja, klopt.
0: Het wordt steeds gekker. Maar leuk. En tot slot, Patricia, je had het over die groepsfoto. Want staan we nou nog steeds in het Guinness Book of Records, of niet?
1: Ja, er is nog niemand die het ons record heeft verbroken. Dus zelf willen we dit jaar natuurlijk ons eigen record wel weer verbreken. Dat staat op 582 hadden we vorig jaar. Dus we hopen dat alle tackles die er zijn ook echt naar de groepsfoto komen. En dat we weer een mooi aantal neer kunnen zetten.
0: Ja, precies, want we willen wel verzekerd blijven natuurlijk van het Guinness Book of Records, want dat is gaaf. Het wordt weer een groot feest. Bedankt, Patricia, voor je toelichting.
1: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Oké, doei.
0: Dat was Patricia van het Dierenparadijs. En dit is Celine Dion. John.

0: jaarlijkse herdenking in het Wilhelminapark.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 4 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. Zoetermeer herdenkt maandag 4 mei burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De herdenking begint met een stille tocht vanaf 7:30 avonds bij de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark. De stille tocht wordt geleid door tamboers van muziekvereniging Kunst en Vriendschap. Scoutinggroep John McCormick draagt kransen en bloemstukken. Burgemeester Bezijen, de kinderburgemeester, een afgezant van de Amerikaanse ambassade en Zoetermeerse veteranen lopen mee. Iedereen mag aansluiten bij de stoet. En op het Kroesinkplein is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin in de wijk Palestijn, waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free runningbaan van 13 meter lang, waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan het paneel en klimt omhoog via palen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan op het programma. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige boom.

0: waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint.

0: Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl. The best grill
1: food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

Bij de Zoetermeerse Stadsradio op deze zaterdagmiddag. En leuk dat je weer naar ons luistert. Het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Zometeen The Boy Is Mine van Brandy en Monica. Maar ik heb nog wat gatenvrij in de playlist hoor. Dus wil je zelf een lekkere plaat aanvragen? Doe dat dan via onze site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je even links onderaan op het WhatsApp-icoontje. Ga ik het voor je draaien. Zometeen heb ik ook voor jou het actuele weerbericht voor je. Want er geldt een waarschuwing voor onweersbuien. Het KNMI geeft code geel af. Daar straks meer over. Meer is Afrojack en

0: Mine. Brandy en Monica en The Boy Is Mine.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Ja, even kijken naar het actuele weerbericht. Want vanmiddag worden er stevige onweersbuien met hagel verwacht. En daarom geeft het KNMI code geel af voor het hele land. De waarschuwing geldt in Zuid-Holland vanaf 5 uur tot 10 uur vanavond. Dus ja, er kan in een korte tijd veel regen vallen. Dus wees gewaarschuwd, zou ik zeggen. We kunnen ook nog even verder kijken naar het actuele weerbericht. Wat we nog meer kunnen verwachten. Nou, zondag is de middagtemperatuur wat minder hoog. Er is ook meer bewolking. Ook dan kans op een bui met een klap onweer. Volgende week overwegend droog. Met wat meer ruimte voor de zon.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Maar dan wel iets koeler, 18 graden.

Leuke samenwerking tussen Alex Warren en Jelly Roll. Bloodline was dat. We gaan richting het nieuws van het ANP. En daarna ben ik bij je terug met Douwe Bob, I Believe en ook Tino Martin. Zij weet het, ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eerst zo'n lekkere jaren 80 plaat van Aha en Take On Me.

0: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droge wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original. The best grill food in town. Nog steeds vertrouwd lekker.
1: Jeruzalem, the original. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.

Bob en I Believe. Bij de Zoetermeerse Stadsradio. Het komende half uur heb ik nog de lekkerste radiohits voor je. Zometeen Alex Warren, Fever Dreams. Zijn nieuwe track komt er voor je aan. En we gaan ook even bellen met vriendin van de show, Mamadou. Dat doen we altijd met haar. En met haar gaan we het hebben over fatbike terreur. Maar eerst Harry Styles en...

0: Stamgast.
1: Mark's Stamgast.
2: En mijn stamgast is natuurlijk zoals altijd vriendin van de show, Mamadou.
3: Lieve luisteraars van ZFM Radio. Met natuurlijk ook Mark Kampers in de show.
2: Kijk eens eventjes, wat een lekkere aankondiging zeg. Hey, zijn er nog zaken die jou bezighouden, die je van het hart moet?
3: Nou, ik heb in het oog ontdekt dat de handhavers iets vaker nu binnentreden in het buurtcentrum. He, om te kijken of alle jongeren en andere mensen natuurlijk, we gaan niet alleen de jongeren de schuld geven. Of zeggen dat alleen hun op een fatbike rijden. Maar ik valt me wel op dat het een harde aanpak, niet harde aanpak, maar dat het iets meer daadkracht nodig heeft om toch een aantal van deze mensen, kinderen, echt erop aan te spreken van, hey, je weet nou eigenlijk wel dat je niet meer door het winkelcentrum mag rijden, maar toch trekken we hem nog eventjes harder door om te laten zien van, nou ja, ik doe dat toch. Nou, dat vind ik zoiets van, hou nou maar op. Weet je, want dan krijg je van die mensen die zeggen, ja, dat ligt aan de opvoeding. Het ligt aan de handhaving. Dat doe ik aan de handhaving. Ik heb al twee keer bij Surinaamse kinderen vooral, ik heb je al twee keer gezegd dat je het niet moet doen. Op zo'n toon word je ook aangesproken thuis.
2: Ja, dat, ja. Op wat voor toon dan?
3: Dan ga je zien wat ik met je ga doen. Snap je? Dus, eigenlijk leefde je dan al niet. Dus je waagde het één keer. Maar als je hoorde van, je gaat zien wat ik met je ga doen, dan was het eigenlijk al duidelijk van, nou, ik denk maar dat ik het niet meer doe. Ik probeer de jonge lui er altijd op aan te merken van, wat heb je liever? Een nieuwe patta, een nieuwe schimpie, schoen heet dat, straattaal. Of een dikke boete voor je ouders die dat van jouw geld gaan aftrekken. Dat hoop ik tenminste dan, maar dat zou ik wel doen.
2: Ja.
3: Dus graag iedereen, of het nou Meerzichtwinkelcentrum is of waar dan ook, laten we vooruitkijken. Want Enschede,
2: ja, dit is een verbod.
3: Of Eindhoven, die heeft gelijk harde maatregelen getroffen. Zegt, kijk, we zeggen nu nog één keer toedeloe en lief zijn en daarna krijg jij een hele dikke boete van. Nou, 150 euro, nou, wat was het overigens?
2: Heel hoog.
3: Heel hoog, nou dat is een heel kleedpakket. Ik noem maar wat op voor mensen
2: nou, die niet meer. Nou, mensen in Zoetermeer, jongeren, ik zou zeggen, luister maar even lekker naar Mamadou. Want anders hangt er straks ook een boete van, ik weet niet wat, boven je hoofd. Dus bedankt weer even voor jouw oplettendheid. En je mag ze gewoon aanspreken op die manier, hè, dat je zegt, stop het ermee. Okay.
3: Nee, dat doet Mamadou niet. Mamadou zegt het nog lief, jongens, kijk, wat heb je liever, een nieuwe schoen of een boete?
2: Oh, ja.
3: En dan zitten we een beetje lachen, maar er zijn er altijd wel een paar bij die zoiets hebben van, ja, even doortrappen. Dat is niet erg, want als de handhaving met die boete doortrapt, dan vind je het wel erg. Dus lief zijn, gewoon afstappen voordat jij het winkelcentrum al binnenrijdt, ook voor de dames met z'n drieën op elkaar. Voordat je binnenrijdt in het winkelcentrum, stap je al af. En dan ga je je ding doen. Dus dat vind ik heel fijn. En dan zeggen we gewoon toedeloe tegen iedereen. Dus
2: waarvan acte, Mamadou? En wat zeggen we dan nu tot...

Martin en zij weten het bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. Doen we altijd het hele uur, dan praten we helemaal bij over alle Zoetermeerse nieuwsfeiten. En daarna ben ik bij je terug, want tot aan 7 uur is dit de middagshow. We rijden samen naar huis, na weer een werkdag. En dit is de nieuwe muziek van Kygo en Khalid en Save My...

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Lennart Hut. In de noordelijke wijken van Zoetermeer zijn vrijdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zat bijvoorbeeld de straat De Jachtwerf in de wijk De Leijens ruim 3 uur zonder stroom. Volgens Stedin trof de storing, die rond 2:15 s'nachts begon, ongeveer 1000 huishoudens in meer dan een dozijn postcodegebieden. De storing werd door Stedin om 5:30 gemarkeerd als opgelost. Vorige maand viel de stroom ook al uit in dit deel van de stad. Toen zaten huishoudens rond de Noord-A een paar uur in het donker. En op een afgesloten bedrijventerrein aan de N209 bij Bergse Hoek heeft vrijdagavond een brand gewoed. Vlak voor 10:00 s'avonds rukte de brandweer uit naar de parkeerplaats nadat omstanders vanaf de weg vlammen zagen die deden denken aan een brandende vrachtwagen. Bij aankomst bleek dat er achter een rij geparkeerde vrachtwagens pellets en afval tegen een container in brand stonden. Door ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen voertuigen. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.

0: elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: The best grilled food in town.
0: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
1: Jeruzalem, the original.
0: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grilled food in town.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu.
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

mee blij hoor. Journey was dat. Don't stop believing. Bij ZFM Zoetermeer. Dit is de middagshow nog tot aan 7 uur. Heb ik de lekkerste radiohits voor je. Zometeen heb ik voor jou Hathaway, What is Love. Een echte lekkere jaren 90 rammer komt er voor je aan. En wil je zelf een lekkere plaat aanvragen, dan ben je meer dan welkom. Dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Een drukje op het icoontje contact de DJ of WhatsApp de studio. En dan komt het bij mij terecht. Ga ik dit gewoon lekker voor je draaien. Laat even wat van je horen. En dit is nieuwe muziek van...

0: Muziek van Rihanna en Don't Stop the Music. Nou, die muziek die gaat ook zeker niet stoppen, want tot aan 7 uur luister je naar de middagshow op ZFM 96.2. We gaan even kijken naar het laatste nieuws, want de opening van het Nationaal Videogame Museum loopt vertraging op. Op dit moment zit het Videogame Museum in een tijdelijke pand aan de Luxemburglaan, maar zij moeten gaan verhuizen naar een ander pand. Althans, dat willen ze zelf ook heel graag. En ik heb contact met Hassan van het Nationaal Videogame Museum. Goedemiddag, Hassan.
1: Goedemiddag.
0: Om eventjes al bij het begin te beginnen, naar welke locatie gingen jullie ook weer precies? Even het geheugen opfrissen.
1: Ja, we gaan naar het oude pand van Museum de Voorde en het pand waar Happy Italy heeft gezeten, dus gecombineerd.
0: Ja, dus is aan het Stadhuisplein. Is een hartstikke mooie locatie, ook centraal natuurlijk. En je kan zo binnenlopen. Hé, want wanneer zouden jullie eigenlijk open gaan dan?
1: De planning was ergens eerste kwartaal 2026, dus begin 2026. Dat gaan we helaas niet redden.
0: Nee, is dat nou een heel groot probleem of heb je zoiets van, het is ook prima, niet haasten of wat dan ook?
1: Nou, op zich is het natuurlijk niet fijn en een probleem. Ja, het is uiteindelijk toch wel een aderlating. Kost ons onnodig geld. Het pand blijft helaas te lang leeg staan. Dat is toch wel jammer op zo'n mooie plek. Ja. De gemeente ziet toch ook graag mooie invullingen zo snel mogelijk. Dus het is geen probleem. Maar echt leuk is het natuurlijk ook niet.
0: Nee, precies. En hoe kan het dat er vertraging is opgelopen? Waar heeft dat mee te maken?
1: Het heeft met meerdere dingen te maken. Het heeft met alle processen te maken. Dingen duren toch langer dan dat je denkt. Maar vooral het ontwerp voor het nieuwe museum. We hebben ook gezegd dat het is niet zomaar verhuizing. We gaan niet spullen verhuizen. En dan de boel een likje verf geven en klaar.
0: Ja.
1: Nee, het is echt wel een totaal nieuw concept waar heel lang aan is gewerkt. Waar we heel veel tijd en moeite in stoppen. Een ander creatief proces. Een professionele organisatie die musea en experiences realiseren. Die daarmee werken we samen. En ja, soms moet je gewoon even terug naar de tekentafel, omdat ook de ruimte is natuurlijk niet heel erg groot. Dus het is qua vierkante meters niet een enorme stap vooruit. Maar je wil wel veel meer doen, veel meer laten zien. Veel meer een mooie museale experience wil je daar realiseren. Ja, dat kost gewoon tijd.
0: Ja, dat kost tijd. En je hebt zoiets van, als ik het doe, doe ik het gewoon meteen goed en anders niet. Want je zit natuurlijk niet op een schopstoel in de pand, toch? Aan de Luxemburglaan. Of moet je daar wel op korte termijn uit?
1: Nee, we zitten niet op een schopstoel. Maar ook daar zijn ze... bezig met de diverse ontwikkelingen. Dat moet daar ook herbouwd worden. De mensen zitten te wachten op nieuwe woningen. Dus volgens mij willen ze daar allemaal nieuwe woningen bouwen. Ja. Dus de stad heeft daar natuurlijk ook behoefte aan. Ondanks dat we niet misschien direct op een schopstoel zitten zoals voorgaande panden, waar we in één keer hals over kop het pand moesten verlaten. We hebben best wel veel stress gehad met alle verhuizingen. Is het nu zo dat we op die paar maanden, maakt dat dan ook niet meer uit. Want we willen dan wel voor de aankomende komende 10 jaar tot 20 jaar willen we iets heel bijzonders neerzetten. Ja, en dan duurt het maar een paar weken, een paar maanden langer.
0: Ja, want je hebt tot slot een paar weken, een paar maanden. Waar moeten we aan denken dan? Dat jullie toch naar de nieuwe locatie gaan?
1: Ergens na de zomer. Dus, dus we weten niet precies wanneer. Het kan het vierde kwartaal zelfs 2026 worden. Maar in ieder geval binnen 2026. Dat is absoluut ons streven.
0: Ja.
1: Dat we binnen 2026 de deuren willen openen. We gaan nu echt weer een stuk sneller dan dat we hadden verwacht. Dus het is heel erg afhankelijk van allerlei factoren. Wanneer gaan ze bouwen? Hoe zit het met het uiteindelijk ontwerp? Waar we echt dan het akkoord op geven. En dan is het de juiste partij vinden om alles te bouwen. En daarna gaan we gewoon zoetjes aan verhuizen.
0: Ik wens je succes met alle voorbereidingen. En hou ons maar even op de hoogte. Hassan Tashtemir van het
1: Nationaal
0: Videogame Museum was dat. Succes. En
1: dankjewel.
0: Niet hard werken.
1: Ik kan niet anders.
0: Oké, succes.
1: Dankjewel. Hoi.

Leona Lewis en Bleeding Love bij ZFM Zoetermeer. Zo, we gaan richting het nieuws. Het nieuws van het ANP. En daarna ben ik bij je terug met nieuwe muziek van Bruno Mars. En ook Cressip, All My Life, komt er voor je aan. Maar eerst wil ik je voorstellen aan de nieuwe track van de Haagse band Somjeu. Dark Before the Dawn. En ook Alex Warren met zijn nieuwe plaat Viva Dream komt er voor je aan.

0: Jasper Kooi. Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
2: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
3: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
4: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
2: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Jeruzalem, aan de

0: barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.

Stadsradio. Zometeen ook nog Aha, Take On Me en Whitney Houston, How Will I Know. En ik heb nog wel wat gatenvrij in de playlist hoor. Dus wil je zelf een lekkere plaat horen op de radio op deze zaterdagmiddag? Dan moet je dat even doorgeven. Dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl en dan links onderaan druk je op het WhatsApp-icoontje. Ga ik het voor je draaien. Alex Warren, Fever Dream.

samenwerking tussen Whitney Houston en Clean Bandit. En How Will I Know was dat bij ZFM Zoetermeer. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. En in het lokale nieuws gaat het over de formatie in Zoetermeer. Ja, we weten dat de PVV de grootste is geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, dan moet er ook geformeerd worden, want er moet natuurlijk een college worden samengesteld, een stadsbestuur. Wie gaat met wie? Nou, je hoort er straks meer over in het nieuws. En we gaan er dit uur uit met Robbie Williams, een rock DJ.

0: jaarlijkse herdenking in het Wilhelmina Park.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 6 uur.

0: Zoetermeerse veteranen lopen mee. Iedereen mag aansluiten bij de stoet. En op het Kroesinkplein is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin in de wijk Palestijn, waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free runningbaan van 13 meter lang, waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan een paneel en klimt omhoog via palen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan op het programma. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
1: ZFM. Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw

0: herinnering voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu,
3: gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: The best grill food in town.
6: Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen.
5: Jeruzalem, the original.
6: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.

0: food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.

En Rainbow in the Sky. Zo, we gaan er weer tegenaan. Het komende uur heb ik de lekkerste en foutste radiohits voor je. Doe iedere vrijdag en iedere zaterdag. Dan draaien we allemaal lekkere, foute radiohits. Ik heb een lekker rijtje voor je klaarstaan, hoor. Wat dacht je van Five, If You're Getting Down en ook Queen, We Are The Champions. Maar ik heb nog wel wat gaten vrij in de playlist, hoor, van ZFM. Dus wil je zelf een lekkere, foute track aanvragen? Doe dat dan even via onze site zfmzoetermeer.nl. zfmzoetermeer.nl. Dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld en dan ga ik het voor je draaien. Zo, stoer je me vast. Zitten we er klaar voor? We gaan

Ademnood bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, dan een opmerkelijk verhaal uit de Nederlandse showbiz. Want Katja Schuurman en Babette van Veen hebben een blunder uit hun beginjaren gedeeld. Tijdens een trip naar Londen namen zij en collega Guusje Nederhorst voor ongeluk paddo-pillen mee. Maar ze dachten dat het om vitamines ging. De volgende ochtend ging het helemaal mis. Er werd per ongeluk een verkeerde pil geslikt. Het gevolg werken terwijl iemand onder invloed was van paddo's. Volgens de zangeres zorgde het voor een bizarre, maar inmiddels ook wel grappige herinnering aan hun tijd in de jaren 90. Ja, en er is ook nog steeds natuurlijk bij HBO een documentaire serie te zien over Linda, Roos en Jessica. Het gaat allemaal over hun tijd als zangeres, als groep, zeg maar, als formatie. Wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Dat het ook allemaal niet geweldig was. Goed, we gaan door met de foutste hit. Criss Cross Amsterdam. Early in the Morning komt er voor je aan. Na Queen.

uur heb ik nog allemaal lekkere foute radiohits voor je. En ik zou het ook leuk vinden om even wat van jou te horen. Dus wil je zelf een lekkere foute plaat aanvragen, dan ga ik hem voor je draaien. Doe dat even via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Een rondje links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje. Dan kan je ons met ons appen. Dus vraag even jouw foute radiohit aan. Nou, deze komt er sowieso voor je aan. Van Marianne Rostenberg. Komt er voor je aan. Maar eerst Chris Cross Amsterdam en Shaggy en Connor Maynard early in.

0: Peter Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Het gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweer, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. ZFM.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of

0: moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: The best grill food in town.
0: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.

Lekker ordinair meeblaren met Marianne Rosenberg bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, we gaan er weer tegenaan. Het komende half uur alleen maar lekkere foute meezingers, guilty pleasures. Benga Boys, We Like to Party komt er voor je aan. En ook Daddy Yankee en Snow en Con Calma. En we gaan meezingen met Gerard Joling. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein, een windy kroeg. Oké. Meezien op de radio, dat is les 1. Dat doe je niet als DJ. Nou goed, het is al gebeurd. En het is UB40.

Silk and Sugar en Viacom Deals. En hey, bij de Zoetermeerse Stadsradio. Ja, ik kreeg zojuist een berichtje binnen van Sylvia via de WhatsApp. Mark, je bent lekker bezig. Met allemaal lekkere dance hits. Ja, die kan ook lekker op dansen natuurlijk op die foute radio hits. Zou je zometeen Get Down voor mij kunnen draaien, Sylvia, zei dat. Nou, dan ga

Down komt er voor jou. En wil je zelf nou een lekkere foute track aanvragen? Doe dat dan eventjes via de WhatsApp. Hè. Dat kan via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. En dan druk je links onderaan op het WhatsApp-icoontje. En dan kunnen we met elkaar appen. Dus laat even wat van je horen. Welke foute plaat wil jij horen? Dit zijn de Banga Boys. We like to party.

Joling. Ja, deze plaat is dus in 1995 gemaakt. Jeetje, toen was ik 1 jaar oud. Zing met me mee was dat. Ja, en ja, Gerard Joling is weer echt helemaal back on track. Hè. Hij is weer volop in het nieuws. En zijn eigen real life show bij Videoland en RTL. Echt hartstikke leuk om te volgen. Ik moet zeggen, de man heeft wel dat je denkt, ja, hoe zeg je dat? Hij komt laatst zijn nest uit. Hij doet veel optredens natuurlijk. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje, heb ik een beetje bij hem het idee. Dat ik denk, ja, is er ook nog meer dan dat? Maar goed, misschien zien we niet alles natuurlijk, hè. Zo, het laatste lokale nieuws komt er voor je aan. Dan praten we even helemaal bij over alle nieuwsfeiten uit de stad. En we gaan er dit uur uit met Last Ketchup, de ketchup song. Wel meedoen, hè?

0: korte stroomstoring in het noorden.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. In de noordelijke wijken van Zoetermeer zijn vrijdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zat bijvoorbeeld de straat De Jachtwerf in de wijk De Leijens ruim 3 uur zonder stroom. Volgens Stedin trof de storing, die rond 3:15 s'nachts begon, ongeveer 1000 huishoudens in meer dan een dozijn postcodegebieden. De storing werd door Stedin om 5:30 gemarkeerd als opgelost. Vorige maand viel de stroom ook al uit in dit deel van de stad. Toen zaten huishoudens rond de Noord-A een paar uur in het donker. En op een afgesloten bedrijventerrein aan de N209 bij Bergse Hoek heeft vrijdagavond een brand gewoed. Vlak voor 10:00 s'avonds rukte de brandweer uit naar de parkeerplaats nadat omstanders vanaf de weg vlammen zagen die deden denken aan een brandende vrachtwagen. Bij aankomst bleek dat er achter een rij geparkeerde vrachtwagens pellets en afval tegen een container in brand stonden. Door ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar de nabijgelegen voertuigen. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartenkind. Ga naar hartekind.nl.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast.

ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. In wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e-laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: food, barbecue en Caribische vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Kent u hem nog? Achter elke deur een Sanibourieur. Bent u benieuwd wat een Sanibourieur voor u kan betekenen? Kom dan naar het enige officiële SFA Sanibourieur Experience Center van de Benelux in Zoetermeer aan de Willem Dreeslaan 213. Wij zijn officieel servicepartner en dealer van SFA Sanibourieurs. Dus geen imitaties, maar uitsluitend originele systemen. Bij ons staan verschillende modellen werkend opgesteld. Bekijk ze, hoor hoe stil ze zijn en ervaar zelf de kracht. Wij werken uitsluitend op afspraak. Plan uw bezoek eenvoudig via sanibroyeurexperiencecenter.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: ZFM. De Stadsradio. Een nieuw

0: Jaarlijkse herdenking in het Wilhelminapark.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. Zoetermeer herdenkt maandag 4 mei burgers en militairen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De herdenking begint met een stille tocht vanaf 7:30 s'avonds bij de Nicolaaskerk en eindigt bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark. De stille tocht wordt geleid door tamboers van muziekvereniging Kunst en Vriendschap. Scoutinggroep John McCormick draagt kransen en bloemstukken. Burgemeester Bezijen, de kinderburgemeester, een afgezant van de Amerikaanse ambassade en Zoetermeerse veteranen lopen mee. Iedereen mag aansluiten bij de stoet. En op het Kroesinkplein is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin in de wijk Palestijn, waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free runningbaan van 13 meter lang, waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan een paneel en klimt omhoog via palen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan op het programma. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
2: The original. De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spareribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in

0: am the original.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrips van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer.

0: Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.

energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: Goedenavond, ik ben Casper Kooi.
1: De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. We zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het de klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 vergiftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het.

0: plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. The best grill
1: food in town. Jerusalem, the original.
0: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original. The best grill food in town. Nog steeds vertrouwd lekker.
2: Jeruzalem, the original.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: vibes aan tafel. Onbeperkt proeven.
1: Vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpsstraat 114A, Zoetermeer. CaribbeanCorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.

0: buslijn 70 in de knel.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Ik ben Lennart Hut. De helft van het aantal ritten van bus 70 dreigt te verdwijnen in de stad. De enige buslijn die bij het Haga ziekenhuis Zoetermeer stopt, dat meldt AD Zoetermeer. Vervoerder EBS vindt dat er te weinig mensen gebruik van maken, net als lijn 71. Het stadsbestuur en het ziekenhuis zijn het er niet mee eens. Dat er nu een voorstel ligt om lijn 70 minder vaak te laten rijden is opmerkelijk. Zeker na een gezamenlijk onderzoek van het Haga ziekenhuis, het RHOC, en de gemeente Zoetermeer dat vorig jaar het advies opleverde om de bus juist vaker te laten rijden. En op het Koesenkplein in de wijk Palestijn is de bouw gestart van een nieuwe speeltuin waar kinderen kunnen spelen. In de nieuwe speeltuin komt een free running baan van 13 meter lang waarop kinderen hun energie kwijt kunnen. Je rent op een houten loopbrug, loopt over een touwladder, trekt jezelf op aan een paneel en klimt omhoog via palen. Vorig jaar presenteerde de gemeente 3 ontwerpen voor de nieuwe speeltuin waaruit bewoners konden kiezen. Het meest gekozen ontwerp bestaat uit een trail met onder andere hangplaten, een klimwand, een touwladder en slingertouwen voor grotere kinderen. Voor de kleintjes staat er een houten speelhuis met een glijbaan. De aanleg van de speeltuin duurt enkele weken. En tot zover het nieuws van hier op ZFM Radio. Voor meer Zoetermeer, like onze Facebookpagina of download onze gratis app.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon.

0: Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
4: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
5: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
3: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Kent u hem nog? Achter elke deur een Sanibor-jeur. Bent u benieuwd wat een Sanibor-jeur voor u kan betekenen? Kom dan naar het enige officiële SFA Sanibor-jeur Experience Center van de Benelux in Zoetermeer aan de Willem-Dreeslaan 213. Wij zijn officieel servicepartner en dealer van SFA Sanibor-jeurs. Dus geen imitaties, maar uitsluitend originele systemen. Bij ons staan verschillende modellen werkend opgesteld. Bekijk ze, hoor hoe stil ze zijn. En ervaar zelf de kracht. Wij werken uitsluitend op afspraak. Plan uw bezoek eenvoudig via sanibroyeurexperiencecenter.nl.
7: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
6: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
8: The best grill food in town.
6: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.

ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden.

0: centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer en het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Even tijd voor jezelf of zin in iets lekkers.

energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was

0: Melly at mellyfresh.com.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog vierde in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: valleyfresh.com.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: ik ben Oscar van Oorschot.
1: Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet een natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.